Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.

0: In Voorde, in de Achterhoek, is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
1: Radio 10.

0: 5 uur.
1: Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Gini Markesouw er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markesouw in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: dinsdagochtend 27 mei. Je dag begin je met Gordon en Vrouwtje op Radio 10 en met Madonna en Lionel Richie zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Defensie gaat in Letland oefenen met drones. Dat meldt de Telegraaf. Minister Jessil Gus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 worden. Ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen. Meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK. Dat zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een potje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. En dan het Radio 10 weer. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt een stuk koeler met 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
2: Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: eerste nacht in je nieuwe huis?
1: Nou, een nieuwe huis. Nou, het is in mijn oude huis. Is het...
0: Ja, oké, maar goed, je gaat verhuizen naar je oude huis.
1: Ik zou dus zijn gaan slapen in Noord. Waar het niet dat de airco stuk ging.
0: Oh.
1: En ik dacht, ja, nou ja, goed, ik heb mijn huis in Blaricum nog. Alles staat er nog zo goed als zo kwaad als het kan. Ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon nog even lekker.
0: Jij kan gewoon geen afscheid nemen van Blaricum.
1: Yes. Nee, het liefst had ik weggaan. Want ik zag aan de andere kant ook hoe alles afgebroken werd in het restaurant.
0: Ja, nou, hoe was dat?
1: Nou, dat is pijnlijk, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Vooral ook omdat je gewoon... als spotjes bijvoorbeeld hebben, die werden gewoon op straat gesmeten. En die dingen zijn gewoon duizenden euro. Oh,
0: ja. Ze gaan eigenlijk een hele nieuwe winter doorheen. Ja. Kijk, en een nieuw interieur.
1: Ze hebben het gekocht, dus het is een goed recht. Alleen ik dacht echt zo van, had niet gehoeven.
0: Ja, het is hetzelfde als dat je huis verkoopt en dat iemand het totaal gaat verbouwen. En helemaal zorgvuldig uitgezocht op dingen.
2: Je moet dat eigenlijk niet willen zien. Je moet eigenlijk niet bij.
1: Nee, vertel precies. Mij wat. Maar ik moest kiezen. Ik weet hoe erg ik ben zonder airco.
2: Dan worden er plaknachten.
1: Ja, maar ik word echt juist. Ik slaap gewoon in een ijskoude kamer. Het is net een koelkast.
0: Ja, ik dacht gisteren nog aan je. Want ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het ook. Ik ben iemand die de airco uitzet. Als ik bijvoorbeeld in een hotel ben.
1: Ook met dit weer?
0: Nou, je hebt hem niet. Nee, ik heb geen airco. Dus ik ben het ook helemaal niet gewend. En zelfs als het heel warm is, vind ik het wel lekker als het een beetje...
1: Oh, echt
0: waar? Als het een beetje broeierig is in de slaapkamer.
2: Een beetje zoele plaknacht toch wel voor jou. Dus, ja.
0: Een beetje wel, ja.
1: Een broeierig type ben jij.
0: Een beetje broeierig type ben ik wel. Ja. Nou, daar gaat feit of fabel niet over, want ik ben aan de beurs zometeen.
1: Waar gaat het over, schat?
0: Het gaat over een boottochtje.
2: Een botox.
0: Een botoxje. Nee, niet over een botox. Nee, over een botox. Dat doe ik volgende keer.
2: Nou, horen zo meteen feit of fabel bij Radio 10. Eerste line naar Richie.

0: blijft goed, deze classic van Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson.
1: Feit of fabel?
2: Ik vond het altijd zo ontzettend saai stil.
0: Echt?
2: Och, ja, nou ja. Ik viel in slaap als ik ze zag. Het is 14 over 6, dat betekent feit of fabel. Elke dag een verhaal dat bullshit is, of gewoon waar. En je maakt kans op de Radio 10 doppen drinkfles als je meedoet. Vrouwtje, je hebt een verhaal over een boot.
3: Nou ja, wij. Het was Pinksterweekend, afgelopen weekend. En wij hebben een boot, of tenminste, eigenlijk heeft Jordi een boot.
2: Ik heb een boot, ik zag hem net nog liggen. In de sloot, dat is ook
0: goed liedje.
3: Dat idee. En we hebben een eindje verderop liggen in Aalsmeer. We wonen zelf, tenminste ik woon in Landsmeer. Dat is echt best wel een stukje varen.
2: Tiefezend.
3: Dus, ja, dus Jordi die gaat dan 's ochtends vroeg die boot halen. En ik stap ergens in Amsterdam
2: op. Oh,
3: ja, ik ben er maar eerlijk over.
2: Toch ook dus, vreselijk. Waarom is die jongen überhaupt nog bij?
3: Nou ja, ik zou zeggen bel hem eens. Maar, dus ik zat op een steiger te wachten bij de sluizen van Amsterdam-Zuid. Niet in mijn eentje, want we hadden ook met vrienden afgesproken van ons. Dus die kwamen ook al gezellig aangelopen. En wij zaten daar dus met z'n drietjes te wachten. En Jordi komt daar met die boot, met een bloedgang komt hij daar aan. Want hij was een beetje later en hij wilde op tijd zijn. Dus hij was al flink, had die boot gassen. Dus wij stappen in die boot, we hadden al hapjes meegenomen. En gezellig, nou we gingen eens even lekker een middagje op de boot. Want het was natuurlijk heerlijk weer. Wij varen nog niet weg. Ik denk dat we nog niet 1 minuut aan het varen waren. Omkeren, boot stopt ermee. Midden op open water. Maar echt gewoon lampjes begonnen te gaan branden. Branden. Ja, een rood lampje. Nee, geen rook uit de kajuit. Maar hij stopte ermee. En hij kon hem nog net naar een soort steiger varen. Waar we dus aan lagen. En die man die kwam al een beetje naar ons toe. Van, je mag hier niet liggen. Dit is echt voor, weet ik veel. Nee, in ieder geval niet voor ons.
2: Dus Jordi zegt,
3: ja, ik kan er niks aan doen. Mijn boot doet het niet meer. Dus wij hebben daar de hele dag, bijna de hele middag, 3 uur lang gelegen.
2: Nee, dit mee.
3: Ja, 3 uur lang hebben wij daar gelegen. En ik heb jou nog gevraagd om mee te varen. Gordon, nou jij kon niet, want jij was door je rug gegaan. Maar wees blij dat je niet kon. Want wij hebben in de brandende zon 3 uur lang in de boot gezeten. En we hebben dus gewacht op de, nou ja, een soort van ANWB, maar dan voor boten.
2: En jij hebt er natuurlijk niks van laten merken, want ik ken jou.
3: Ik heb ontzettend mijn best gedaan. Want ik en laten merken dat ik boos ben. En Jordi, dat gaat niet samen. Want dan wordt hij bloedzagrijnig. Want die boot, daar baalt hij natuurlijk van dat die het niet doet. Nou ja, uiteindelijk is de ANWB dus gekomen voor boten, weet ik veel hoe dat heet. En die heeft de boot gefixt. En we hebben nog 1 rondje heen en weer de sluis door en weer terug. Toen moest ik weer terug, want ik moest naar bed om hier weer op tijd bij het programma te zijn. En uiteindelijk viel de dag dus letterlijk en figuurlijk in het water.
1: Feit of fabel?
2: Ja, is dit verhaal een feit of een fabel? Stuur een bericht via de app van Radio 10 of wel 09093110.
0: Ja, maar kans op die dopper drinkfles. Nou, ik ben benieuwd.
3: Oh, jou ook dat nog.
2: Ja, wel lekkere zomerse klanken dit, zeg.
3: Ja, dit is leuk. Dit had het moeten zijn, het sfeertje die dag.
2: Ik voel zo die SV.

0: Omen met de energie die je net even nodig hebt om het bed uit te stappen waarschijnlijk. Breakaway.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde onze vriendin vrouwtje een verhaal over een boottochtje wat niet zo lekker liep. Ze bleven de kant liggen een paar uur lang en geheel in de lijn der verwachting heeft ze daar niks van gezegd tegen haar lieve vriendje. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Nee, dit geloof ik niet helemaal. Ik weet wel dat je op die boot bent geweest. Daar hebben we allemaal van mee kunnen genieten. Via je socials, hè, met je vriend, ja, met ontbloot bovenlijf. En
3: op het water. Jou,
2: daar
3: je
2: kijk jij gewoon.
3: Oh, wat grappig.
0: Je kunt er niet omheen.
3: Dat is toch een kant van jou die we nog niet kennen, Jan-Paul.
2: Hij heeft ook Heaters Rivalry gekeken.
3: Oh ja, dat klopt. Ja, dat hij het heeft.
0: Goed, we skippen even verder. Ja. Ja, dus, nee, ik denk dat hele tafereel van dat het fout is gegaan en zo. 3 uur lang op het bootje hebben moeten wachten op hulp en zo. Nee, daar hebben we niks van meegekregen.
3: Ik ook inderdaad niet op de socials.
0: Nee, je hebt
3: alleen
0: volledig
3: het leuke laatste stukje.
0: Je hebt alleen het leuke laten zien. Ja,
2: dus genoteerd. Hannelore?
4: Nou, ik geloof ook niet dat het waar is. Volgens mij is het echt een fabel. Want die Jordi van jou, die piloot, die is te land te zeeën in de lucht. Die moet altijd zorgen dat technisch alles in orde is met wat hij bestuurt. Dus ik denk ook dat dat geldt voor de boot. Ik geloof er niks van. Nee. Nee, dit gebeurt, Jordi.
0: Fix dat wel.
2: Jij denkt dus dat het niet waar is. Twee niet. En ik denk dus dat het wel waar is. Want ik weet het eigenlijk wel zeker. Want ik zie die arme jongen met gewoon de paniek in zijn ogen. En dat jij gewoon 3 uur lang op je tong hebt moeten bijten, heb je lip om niks te zeggen, om de pleuris niet uit te laten breken op die boot. En dat je helemaal vertiefd thuis
4: bent. Ik wilde eigenlijk
2: gekomen.
4: Weglopen.
2: Ja, ik wist het.
4: Dat kon niet.
2: Hey, en aan de lijn hebben we Yuri. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Jongen, wat denk jij van het verhaal van vrouwtje?
5: Ja, ik denk, dit is mijn ding waardoor ik meteen weet dat het waar is.
2: En dat is?
5: Want ja, Gordon had last van zijn rug.
2: Ja, jij dacht een goede smoes.
3: Ja.
2: Goede smoes.
3: Ja. Toevoeging die nog even maakt op het laatst.
5: Ja. Ik bel de ANWB van een lege koelbox. En dan hou je het ook met 3 uur vol met water, toch?
3: Ja.
2: Nou, ja. We gaan het horen. Vrouwtje, vertel eens even. Is het verhaal een feit of een fout?
3: Ja, ik ben gaan varen. Of tenminste, dat was de bedoeling. We gingen op die boot. Ja, en het verhaal wat ik net vertelde is absoluut een feit. Het is gebeurd. Ja. Ja. We hebben 3 uur lang op die boot gezeten. Je hebt het helemaal goed, Yuri.
2: Oh, en je wint een Radio 10 Dopper drinkfles. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel voor het meespelen.
5: Dankjewel.
3: Doei, Yuri.
5: Hoi.
3: Ja, en zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daar in
4: de relatietest is dat geweest?
3: Ja, dat was het zeker.
4: In het nieuws, doe je wel eens een detoxkuur? Dat kan levensgevaarlijk zijn. Je hoort zo waarom.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus... Aldi.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
18: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2+3 gratis.
19: De vriendelijke specialist. DA.
14: Super 30.
7: Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een liter pak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Roger!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Dit is Radio 10 en dit is de laatste week van de speciale veiling voor Abdu 6. Je kunt meebieden op hele mooie items, hè, voor het goede doel. Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder vinylpakket... of de laatste drumstokjes van Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Kijk even op radio10.nl/doneer.
13: Het Radio 10 weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is koeler dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt tussen de 17 en 26 graden.
14: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 8 minuten. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 13 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 23 minuten.

0: Nou, iets meer dan 30 miljard euro, schrijft het AD. En het zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook de kosten voor mantelzorgers en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken.
1: Ja. Wat een bedrag, joh. Ja. 30 miljard.
0: Bizar, hè? Ja.
1: Mijn god.
0: Voor de meeste scholieren zitten de examens erop. Er staan vandaag alleen nog voor HAVO- en VWO-leerlingen de minder gangbare talen op het programma. Namelijk Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Op donderdag 11 juni dan krijgt iedereen de uitslag. En de herkansingen die zijn dan vanaf 16 juni.
2: Emma heeft vandaag de laatste examen. Allerlaatste. En
3: Arabisch.
2: Nee, Spaans. HAVO-Spaans doet ze. En er zat dus heel lang tussen. Echt iets van, ze heeft een week nu geen examens gehad. Dus die spanningsboog, dat merk ik ook met haar. Dat is best wel lang, zeg maar. Vind
3: wel
2: ik.
3: Leuk Spaans.
2: Heel leuk.
3: Ja.
2: Ja. Nou ja, ik weet niet of ze goed is voorbereid.
0: Maar mijn dochter had gisteren Frans. En die zei van, maar de rest van de klas is nu allemaal op examenreis. Die zijn allemaal weg.
2: Ja, die zijn al weg. Nou, nog één dingetje. Wat ik wel grappig vind, is dat ik merk dat bij haar in de klas en bij Emma ook, dat ze echt gokken op een 5,5. Weet ik wel dat bij mij ook zo was.
3: Wat een instelling.
2: Ja, echt.
3: Met de hak over de sloot.
2: Dat is de instelling, want ze gaat dan proefexamens maken. En dan komt ze beneden en zegt ze, yes, ik heb een 5,6 voor mijn proefexamen.
3: Ja, dat is echt wel blij mee. Mee. Ja.
2: Dat ik echt denk van, je gaat toch voor die 8 of voor die 9.
4: Ja, die uitslagen, is dat nog altijd gewoon een telefoontje wat ze dan krijgen? Ja. Of gaat het ook digitaal tegenwoordig?
2: Telefoontje.
4: Ja? Ja.
2: Op 11 juni.
3: Daarna
2: krijg
3: je spannend de uitslag in next staan waarschijnlijk.
0: Alleen dan op hun eigen mobiele telefoon. Hè? Ja. Dus als ouder heb je niks in de gaten. Het zou zomaar gewoon dat ze in een eentje op een kamer zitten en dat ze dan de uitslag krijgen.
3: Ja, ja. Ja.
0: En sommige mensen zweren erbij een detoxkuur om je lichaam van binnen te reinigen, maar het kan levensgevaarlijk zijn. Een 40-jarige Britse wellnesscoach is overleden door een populaire reinigingstherapie. En zijn moeder wil de wereld nu waarschuwen. Hij kreeg een kambo-reinigingsceremonie, waarbij hij dan een geneesmiddel van de giftige huid van een kikker uit de Amazone onder je huid wordt gebracht door het op open brandwondjes te smeren. Je zou er helder en sterker van worden. Maar er zijn al meerdere mensen overleden aan deze kikker-detox.
3: Wat, ik heb het dus gedaan. Hè,
2: jij hebt dit gedaan. Je vertelt hier.
3: Ik heb het verteld bij Feiten Fabel. 2 jaar geleden heb ik dat met Patrick samen, zijn we zo stom geweest om op een vriend van zijn blauwe ogen te vertrouwen. Die kijkt volgens mij nu mee in Bali. Volgens mij. Want hij zegt, ik ga het volgende week weer doen. Ik zeg, je bent niet goed.
2: Maar hoe was dat dan?
3: Want het was afschuwelijk.
2: Voel je?
3: Nou, je moet, alles loopt eruit. Dus je moet zo naar het toilet en alle kots, alles. Het was, er zijn geen woorden voor. Gewoon.
2: Het is dus letterlijk het gif van een kikker wat ze onder je huid aanbrengt.
3: Je hebt ook wel eens van ayahuasca gehoord, toch? Dat is ook zoiets. Dat is ook zo'n soort. Dat schijnt ook zo vreselijk te zijn. Ja, je moet allemaal wegblijven van al dat idioterie.
2: Ja.
3: Het is gekkigheid.
2: Maar dat is het toch ook echt?
3: Maar ik heb het overleefd.
2: Sorry hoor, maar als je een gifkikker.
3: Nou ja, ik dacht, misschien als ik er een lik aan geef, staat er een leuke prins voor mijn deur.
2: Ja. Ja. Weet ik niet. Zou zo kunnen. Dat ook jij dit ook hebt meegemaakt.
3: Ook.
2: Oh.
3: Straks hoor je wat je allemaal gemist hebt op televisie. Met daarop het antwoord op de vraag, is topsporten zijn eigenlijk wel gezond?

0: single van Alex Warren over misschien wel de ergste soort dromen die je kunt hebben. Een fever dream.
1: Alex Warren?
0: Ja.
1: Ik heb nooit meer wat van hem gehoord.
0: Nou, bij deze.
2: Nee, klopt. Jij had toen contact met hem.
1: Contact met hem.
0: Oh ja? Waarom?
1: Heeft hij mijn foto gezien?
2: Hij heeft je gewoon gedist.
0: Wat voor soort contact had je met hem?
1: Nou, hij zou reageren op een bericht van mij via Instagram.
0: Oh?
1: En toen hadden we hem eigenlijk... Hebben we hem nog gesproken of niet?
0: Nee, ik dacht
2: nee,
0: niet.
2: Nee, we hebben hem nooit gesproken. Nee, hij heeft je helemaal compleet genegeerd. Ja,
1: dat is de zoveelste.
0: Wat hebben we allemaal gemist op televisie? Ja,
3: Estefane Polman is gestopt als handbalster. En aan de avocadotafel van Eva Jinek blikt ze terug op haar loopbaan... en vertelt ze of een topsportcarrière eigenlijk wel gezond is.
4: Sport is gezond, maar topsport is eigenlijk gewoon ongezond. Maar het is wel echt te gek. Het is wel echt een cadeautje. Ik heb echt genoten van al die jaren van het mogen spelen van topsport. Je ziet de hele wereld. Het is altijd je grenzen verleggen. En misschien ook wel naar het zieke toe. Het net over de grens. En...
5: Is dat in jouw geval zo?
4: Ja, dat is zeker zo. En of ik het nu weer zou doen? Zeker. Of ik het mijn dochter zou aanraden? Absoluut niet.
2: Ja, dat zegt ook al heel veel.
1: Ja, eerlijk.
2: Ik vind haar wel altijd een heel stoere... En toch ook hele leuke, spontane meid op een of andere manier. Want ze heeft toen toch ook dat programma gepresenteerd met die mannen. Dat ze op pad ging met die oudere mannen. Dat Katja Schuurman eerst deed.
1: Oh ja. Met die vier...
2: Met die vier senioren.
1: Oh, ja.
2: Dat deed ze hartstikke leuk, vond ik. Ja. Ja. Dus waarom zien we haar niet vaak?
1: Ze deed zo leuk dat ze nooit meer gevraagd.
2: Nee, precies. Jammer.
3: Maar wie weet is ze er nu wel tijd voor.
2: Ja.
3: Influencer Anna Nushin heeft een boek geschreven. Je moeder. Hierin is ze open en eerlijk over een jonge moeder zijn. In de talkshow RTL Tonight geeft ze een voorbeeld.
6: Omdat ieder kind is anders en iedere moeder ervaart het anders. Dus ik vind het wel fascinerend hoe dat in de maatschappij... toch wel voornamelijk geoorloofd is om er heel positief over te zijn. Terwijl je ook op een eerlijke manier kan zeggen... hé, de eerste twee jaar... met je eerste kind, met iemand die een overdenker is in mijn geval... is best intens.
7: Ja. Ja.
6: Zeg maar, als ik dan andere vrouwen zag met hun kind gezellig in een koffiezaak... en die waren allemaal heel blij en ik dacht van... hé, maar waarom lukt dat mij niet? Zeg maar, waarom kan ik dat niet doen? Of waarom heeft mijn baby heel veel last van prikkels... en andere baby's zijn gewoon super chill en die zitten gewoon lekker te genieten...
2: Ik denk dat dit toch ook te maken heeft met de grootheid van social media. En het idee dat alles maakbaar is. Op social media, zij is natuurlijk ook een influencer. Dus daar beweegt ze zich veel. Daar zie je ook overal dat het perfect is en leuk is. Ik zeg het net ook al over mijn boottochtje. Ik doe alleen maar het leuke stukje van de dag.
0: Dat is eigenlijk een ramp.
2: Ja, en tegenwoordig zien we wel steeds meer ook echte verhalen... en authentieke verhalen en zo. En daar is dit er dan één van. Nu vertelt ze eerlijk. Ja, het is niet altijd even helemaal leuk.
1: Titel wel leuk. Je moeder.
2: Je moeder.
3: Ja. En in het RTL 4-programma Weet Ik Veel... gaan drie BN'ers met elkaar de strijd aan om slimste van het stel te worden. Tijdens het programma wordt deelnemer en influencer Tobias Kamman gevraagd... wat hij vindt van de zelfscankassa. En Tobias heeft daar een bijzondere opvatting over.
8: Maar wat vind je van die zelfscankassa's? Ik vind het prima, maar als ze me komen controleren... dan word ik altijd wel een beetje giftig. En daar hebben die arme medewerkers natuurlijk niks.
9: Ik wou het zeggen, onterecht.
8: Ja, maar ik denk van ja, maar als je geen kassa's neerzet... en je laat het mij zelf doen, en, ja, dan moet je me wel vertrouwen. Als je me niet vertrouwt, zet er een kassa neer... en dan leg ik het met liefde op de bank.

0: Maar het is niet van twee walletjes eten. Het is of-of.
1: Wel grappig. Nou, ik had gisteren nog een steekproef.
2: Ja. Ik heb het ook heel vaak. Wat vind jij daar dan van? Want dan, nou ja, hij vindt dat dus irritant.
1: Ja. Nou ja, ik ook. Want het houdt alleen maar op.
2: Ja. Ja, maar het is ook wel logisch toch dat ze het af en toe moeten doen.
3: Maar ben je ooit wel eens betrapt dat je iets was vergeten met scannen?
1: Nee, ben je gek.
2: Nee? Nee. Oh, ik wel. Ja, dan moet je alles op die band gaan leggen. Dat is echt de walk of shame. Dat is verschrikkelijk.
1: Walk of shame in de supermarkt.
2: Ja, dan was ik één dingetje vergeten, want dan ben je in je hoofd bezig en dan ben je druk en dan denk je, Ja, en dat is echt de walk of shame. Dan moet je alles eruit halen en op... Nou ja, dat
1: wat
2: is...
1: Wat erg.

0: zou jij een compleet nieuwe tuin kunnen gebruiken? Als je meebiedt in de veiling op radio10.nl/doneer... kun je dus kans maken op een tuinmakeover van Ivo Putman. Die zou je kunnen kennen van de grote tuinverbouwing. En hij heeft gisteren hier in de ochtendshow het toegevoegd, hè, aan de veiling.
1: Ja.
0: Staat nu op €222. Dat is dus een koopje, toch?
2: Dat is echt een koopje, want er zijn heel veel mensen, helemaal nu zo tegen die zomer aan, die gewoon lekker een nieuwe frisse tuin willen.
0: Maar dat kost duizenden euro's.
1: Dan mag mijn achtertuintje ook wel even komen doen.
0: Nou, gewoon lekker meebieden, zou ik zeggen. En dit en nog veel andere items vind je dus zo in de Radio 10 veiling voor Alpdu 6.
1: Helemaal verslag.
2: Je voortuintje ook wel, denk ik.
0: Ja, jezus. Radio 10.nl.
2: Al je tuintjes aangeharkt.
0: Maar iets anders, Gordon. Jij gaat iets toevoegen straks aan die veilingen.
1: Ja, want heb je altijd al een hamburger willen zijn en geen Berliner, dan moet je blijven luisteren.
0: Oh.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joehoe. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry. Maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
0: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
21: Woensdagochtend, Gordon bij Vrouwtje op 10 en de grootste hits aller tijden. London Beat, Fleetwood Mac en Avicii zijn klaar. En ook Hannelore in de startblokken met het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. En dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Want mensen die voor een familielid zorgen hebben namelijk minder tijd om te werken. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen, omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. En een straf van halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers, zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie, en dat voelt oneerlijk. En dan het radioteam weer. Veel zon vandaag, af en toe ook wat wolken, en het wordt een stuk koeler met 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
1: In het radioteam verkeer, er zijn 16 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden, 13 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 14 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal, 21 minuten.
19: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
19: Vertrouwd sinds 1999.
23: Hey buurman.
24: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
24: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
24: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
25: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: Ja, als ik zeg het leger, waar denk jij dan aan?
1: Nou, het eerste wat in me opkomt is het leger des Heils. Het leger, ja, nou, ik heb nooit in het leger gezeten. Ik heb wel aan het leger gezeten.
0: In het leger gezeten?
1: In het leger.
0: Ja. In jouw tijd werd je nog wel opgeroepen, toch?
1: Ja, we kregen leger. Nou, ik zou je nog sterker vertellen, dat is nu weer de discussie. Je wordt tegenwoordig nog steeds, krijg je een brief thuis, dat je gewoon wel, zeg maar, beschikbaar moet zijn. Hè? Ook al als je 18 wordt.
0: Als er een noodsituatie is.
1: Ja, nou, met deze dreigende situatie moet je er toch echt rekening mee houden. Als jonge man zijn, en vrouw ook tegenwoordig.
2: Maar destijds heb jij dienstplicht gedaan?
1: Nou, mijn broers zijn afgekeurd en ik werd uiteindelijk ook niet opgeroepen.
2: Oh.
1: Zou het maar liever niet. Toen al.
2: Doe maar niet.
0: Van die hele familie, laat maar. Gaan we niet eens over beginnen.
1: Zo gezin in.
0: Ja, de reden dat ik het vraag is, omdat we zo meteen even gaan bellen met voormalig militair Derk de Vries. Die zat jarenlang in de kast als militair.
1: Oh,
0: en dat was eigenlijk zijn meest zware strijd. Zwaarder dan een vuurgevecht in Uruzgan bijvoorbeeld. Oh. Hoe hij dit verborgen hield in deze macho-wereld, dat vertelt hij zo meteen zelf.
2: Interessant. Okay, ja. Avicii hoor je ook en dit is Desireless bij Radio 10. Voyage, voyage.

0: Ik kan me zo voorstellen, als je lekker op je fietsie zit naar je werk, weet je, en je hoort Avicii.
1: En dan? Ah.
2: God. Zat hij al de hele tijd over na te denken? Je
3: ja, echt. En ik zie Adam zijn Gordon op zijn fietsje zitten.
2: Fiets. Goed.
0: Hey, militairen die riskeren hun leven voor onze veiligheid. In gevaarlijke missies van Bosnië tot Irak en Afghanistan. Zo ook oud Special Forces medic en leidinggevend zeg maar corporaal. Ik weet niet wat hij eigenlijk is. Derek de Vries.
3: Ja, vandaag verschijnt hierover zijn boek Tweestrijd. Met eigenlijk zijn allerzwaarste gevecht. Die beschrijft hij daarin. Die speelt zich namelijk niet af op het slagveld. Dat is de strijd met zichzelf en met zijn homoseksuele geaardheid. Die hij jarenlang verborgen heeft gehouden. Goedemorgen, Derek.
4: Goedemorgen.
3: Gefeliciteerd met je boek. Heel persoonlijk boek.
4: Ja, bedankt.
3: Ja, heel persoonlijk boek. Waarom ben je dit gaan maken? Waarom vond je dat zo belangrijk?
4: Nou, ik heb zelf best wel heel veel moeite gehad destijds om zelf te accepteren wie ik was. En die omgeving van Defensie heeft daar niet echt heel erg bij geholpen. Dat lag natuurlijk vooral ook aan mezelf wel. En ik hoop echt met mijn boek ook andere mensen te inspireren, om gewoon meer zichzelf te kunnen zijn. En eigenlijk te voorkomen wat ik destijds heb doorgemaakt eigenlijk.
0: Ja. Hey, nou, het is een heel actueel onderwerp, hè, de afgelopen tijd helemaal. Maar jij zat lang in de kast. Waarom kon je je niet uitspreken in je militaire diensttijd?
4: Ja, dat kon zeker wel. En het was dan meer echt het gevecht. Het boek heet ook Tweestrijd natuurlijk, wat ik met mezelf voerde. Dus dat ik mezelf nog niet had geaccepteerd, stond ik ook niet genoeg sterk in mijn schoen om dat aan die omgevingen destijds te vertellen.
0: Ja, een beetje eigenlijk zoals het in de voetbalwereld werkt. Hè? Dat is ook zo'n taboe eigenlijk, sfeer die er is. Ja. Hey, en was jij de enige of had je het idee dat er meerdere waren? Ik bedoel, werd er ook geflirt onderling? Ik kan het zo voorstellen. Zo spannend met al die jongens onder elkaar.
3: Dat zijn jouw geheime fantasieën.
4: Daar moet je dus even het boek voor lezen, Gordon.
0: Ja.
4: Er waren natuurlijk ongetwijfeld meerdere, maar ik heb me altijd heel erg geconcentreerd op mijn werk. En echt die quiet professional te zijn.
0: Ja.
4: Door gewoon de beste militair te zijn in alles.
3: Jij zegt, ik heb nare dingen meegemaakt. Wat zijn dan van die heftige dingen die je hebt meegemaakt als het gaat om het verbergen van je homoseksualiteit?
4: Nou, niet echt nare dingen hoor. Ik heb het vooral voor mezelf dus verborgen gehouden. Omdat ik gewoon dat niet durfde dat te zeggen. Omdat ik nogmaals niet sterk genoeg in mijn schoenen daarvoor stond. Later in mijn defensiecarrière zat ik inmiddels bij een speciale eenheid van Defensie. Ja, er zijn de mensen wat meer sociaal. De cultuur is ook wat meer socialer. En daar heb ik links en rechts wel wat mensen uiteindelijk verteld.
3: Ja, want waar ben je dan bang voor? Wat zou er gebeuren als je het wel gezegd zou hebben?
4: Nou ja, dan wordt er natuurlijk, grappen maken is natuurlijk één, maar er wordt er ongetwijfeld veel over achter je rug gepraat. Ik ben altijd die militair, dus het past ook vooral niet in mijn eigen visie van, dit is een militair, dus kan die ook getrouwd zijn in dit geval met een man.
3: Ja, dus het ligt ook een beetje in het beeld wat we hebben van een militair en dat je daarnaar wil leven eigenlijk. Zou je het nu anders gedaan hebben?
4: Nou, wellicht wel. Ik heb niet spijt van de keuze die ik heb gemaakt, hoor, maar ik ben wel best wel soms door wat donkere dalen gegaan. Dus daarom zou ik het inderdaad wel anders hebben gedaan. Maar ik heb niet echt spijt van de keuzes die ik heb gemaakt. Gezien ook heel veel mooie dingen die ik bij Defensie heb meegemaakt.
0: Ja, hey, nu is er een prachtige documentaire. Een fantastische serie geweest, Boots. Ik weet niet of je die gezien hebt op Netflix. Die gaat eigenlijk daar een beetje over. Hè? En heeft het niet een beetje bijgedragen tot een wat meer opener community?
4: Nou ja, ik weet niet, die documentaire heb ik inderdaad gezien, of die serie. Ja. Dat vind ik een hele goede serie inderdaad. En ik denk dat Defensie überhaupt heel veel doet om, ongeacht mijn geaardheid, maar ook sociale achtergrond, religie, huidskleur, noem maar op. Om mensen te promoten om gewoon meer zichzelf te zijn, omdat je gewoon dan veel beter kan presteren natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar al heel veel aan wordt gedaan eigenlijk. Ik denk dat we op de goede weg zijn.
0: En stel, je zit te luisteren. Dus je bent een jonge jongen, je wil naar Defensie, maar je bent eigenlijk gay of meisje, je bent lesbisch. Wat zou je die willen meegeven? Zo van, wat is dan jouw tip?
4: Ja, moeilijk, maar iedereen vindt, moet ik zijn eigen pad erin vinden. En ik heb ook niet van de daken geschreeuwd op een gegeven moment. Dus ik vertelde het gewoon aan de collega's die heel erg dicht bij mij stonden, die ik echt vertrouwde. En Defensie is gewoon een hele mooie werkgever. En ik zou het vooral niet weerhouden om niet bij Defensie te solliciteren.
0: Ja,
4: daarin moet je eigen pad vinden. Maar weet dat je niet alleen bent. En dat is denk ik het belangrijkste.
3: Ja, en gewoon jouw boek lezen, Derek. Want jij beschrijft het allemaal heel goed in jouw boek. Het nieuwe boek van voormalig Special Forces. Ja. Derek de Vries heet Tweestrijd. Ligt nu in de winkel. Dankjewel, Derek.
0: Derek.
4: Dankjewel. Hey, fijne dag.
0: Derek, heb je al een vriend?
4: Ik heb al een man bijna 12 jaar.
3: Oh, dus,
0: goed om te weten.
3: Jammer, Gordon. Doei, Dirk.
4: Hey, fijne dag, hè.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Fleetwood Mac, Don't Stop. En dat gaan we ook niet doen volgende week. Want over precies een week dan gaan wij naar Frankrijk.
1: Dan. Ja, dan zitten we in het vliegtuig. Gaan we naar de Alpe d'Huez. Ja. Om daar de Alpe d'Huez te lopen.
2: En zien jullie er al tegenop als een berg?
1: Als een berg. Ja, ik ben inmiddels flink aan het trainen. Ik heb gisteren hier nog beneden in de sportschool.
0: Oh, wat goed.
1: Op een hellinkje 12. Een half uurtje gelopen. Ja, ik weet, ik heb het vorig jaar ook gedaan, dus ik weet hoe pittig het is.
2: En jij,
1: het is een berg van 14 kilometer.
2: Jij, Hannelore?
3: Ja, maar echt, als ik vrouwtje hoor, denk ik, oh nee, volgens mij moet ik echt aan de bak, hè?
1: Nou,
3: aan
1: de bak, het is volgende week, Hannelore.
2: Ja, de week, schat.
1: Heb jij hem nog helemaal niet getraind?
3: Nou, ik heb nog niet echt op die helling getraind, ja.
2: Nou, maar het is een berg, hè?
3: Ik loop nu wel iets van 9.000, 10.000 stappen per dag.
1: Oh, dus dat is voor mij al
2: heel
1: wat.
2: Dat is goed.
3: Maar die berg, nee.
2: Die helling is ook een route.
3: Nou, dat doe ik dan weer niet, hoor.
2: Hebben ze ook een route via Winkelstraat?
0: Daar loop jij wel mee.
3: Heb ik nog mee. Tijd om te trainen?
1: Ja, nog een week. Dan moet je nu wel een beetje gaan beginnen.
2: Hey,
1: ja.
2: Zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat voel je daarin op?
3: Je kunt nu precies ontdekken wat je hond of kat eigenlijk wil zeggen. Hoe? Dat hoor je zo.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Prijsfavorieten van

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: En een hele goede morgen. Goedemorgen, de Radio 10 Ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En wat goed dat jij er ook gewoon bij bent. Toto komt eraan, ook die enorme 90's zomerrit van Peter André. Ken je die nog? Gaan we dadelijk horen. Maar eerst, Gordon.
20: Ja, de Radio 10 weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is koeler dan de afgelopen dagen en de temperatuur ligt tussen de 17 en 26 graden.
21: Het Radio 10 verkeer, er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Wildenberg en Leen, de 17 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 10 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug, 11 minuten.
19: Sterk als je erin staat, 2 minuten over 7:30. Hannelore, praat ons vooral even bij over het nieuws.
22: Veel Nederlanders vinden dat we nog steeds iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wel wat eerlijker kan. Want grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, vinden we, blijkt uit onderzoek. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptopje werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. En ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werk en privé slechter geworden. 1 op de 3 digitale nomaden zou zelfs psychische problemen hebben.
21: Nou, ik wilde zeggen, ah, gelukkig. Maar dan vind ik dat natuurlijk niet fijn om te horen dat ze psychische problemen hebben. Maar ik ben wel ergens een beetje opgelucht dat dat dus niet het Valhalla is, nee, toch?
19: Je bent altijd jaloers als je dat ziet doen, hè?
21: Nee, zeker. Ja,
19: vanuit Bali werken of zo, weet je wel.
20: Ja. Ik ken een aantal mensen die dat Kaapstad is heel populair en Bali. Nou, in Bali wil je sowieso niet doodgevonden worden, want geloof me, dat is echt overbevolkt en overgetouristiseerd en weet ik veel wat allemaal. En dan doe je daar op Instagram, doen ze allemaal alsof het de hemel op aarde is.
22: Ze zeggen, het lijkt mij fantastisch van wat ik heb gezien. Een soort echt hemel op aarde.
20: Nee, schat.
22: Nee?
21: Ik heb het idee dat er helemaal niks meer authentieks is daar. Dat is alleen maar import.
20: Maar je wil ook toch
21: en niet, matcha latte.
20: Je wilt toch ook gewoon niet gewoon daar maanden zitten gewoon en dan weten dat je...
22: Nou, ik zou het graag een keer
21: dat
22: proberen.
21: Dat klinkt wel heerlijk om daar maanden te zitten. Maar goed, het is dus niet zo ideaal als
22: het blijkt. Nee. En wil je weten wat je hond of kat eigenlijk wil zeggen tegen je? Een Chinees technologiebedrijf claimt een AI-halsband te hebben ontwikkeld die geblaf en gemiauw van huisdieren kan vertalen naar menselijke taal. De Petty Chat zou emoties en geluiden van dieren begrijpen met een nauwkeurigheid van bijna 95%.
20: Ga op.
22: Zou uitspraken kunnen vertalen zoals ik wil spelen, ik heb honger of laat me met rust. En ook zou het voor jouw huisdier kunnen vertalen wat jij zegt. Ja, experts geloven er niet echt in, maar er zijn al 10.000 exemplaren gereserveerd.
21: Ja, natuurlijk, omdat iedereen dat wil. Ja, maar dat is toch
20: twee
21: onzin?
20: Honden,
21: wat gelul.
20: Maar die hebben zoveel slechte dingen van mij gehoord. Ik wil niet weten wat ze tegen mij roepen. Jij vuile vieze.
21: Ja,
20: ben je nou weer te beroerd om uit te laten?
21: Maar je hebt die band wel al besteld waarschijnlijk.
20: Ik heb er 2.
21: Ja.

0: over die videoclip, ja, hè, die er toen bij hoorde.
1: Ja, met die blokjesbuik, hè? Nou, zo gaat Gordon er over een paar maanden ook uit.
0: Nou.
2: Wat een beetje je voorbeeld.
0: God sta me bij. Ik laat het wegzuigen,
1: hoor. God sta me bij.
3: Radio Pico support de Alpdu 6.
2: Hey, zometeen, Gordon, ga jij vertellen wat jij op deze speciale Alpdu 6 veiling gaat zetten. Kleine hint, je krijgt juist inspraak op een van jouw horizonzaken.
0: Ja, je kunt je eigen burger ontwikkelen.
2: Vertel er zo meteen vooral alles over.
0: Nou, via radio10.nl/doneer vind je de veilingitems. Dus, die zijn dus uniek. En dit dus ook. En nergens anders zijn ze te koop. De opbrengst gaat volledig naar de Alpdu 6. Wij verzamelen geld in voor onderzoek naar kanker. 1 op de 3 Nederlanders namelijk krijgt deze ziekte. Dat klinkt eigenlijk heel heftig.
1: Het blijft nog steeds een bizar aantal. Hè?
0: Ja, dat geldt ook voor de naamgever van het team dat wij met Radio 10 volgen en supporten, de Alp de Yvette. Zij, Yvette namelijk, was de vrouw van Paul, moeder van 2 kinderen, Twan en Anouk, 8 en 12 jaar oud. En overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd.
1: Ja, en net zoals Hannelore en ik gaat dit team, dus de Franse Alpen, de Alp du 6 beklimmen. Hè? En dat heet de Alp du 6. De 2 kindjes, Twan en Anouk, nemen een heel bijzonder aandenken mee naar Frankrijk. Een beertje. Dat beertje heet Bikkel en dat doet ze herinneren aan hun moeder Yvette.
4: Ja, dit is een beer. Die heet Bikkel.
5: Op een gegeven moment gingen een paar hardlopende vriendinnen, die gingen naar Spanje. In Valencia gingen ze hardlopen. En omdat mama zo ziek was, kon ze helaas niet mee. Die heeft ze dan meegegeven. En heeft een hardloopvriendin van mama, die heeft daar een beertje gekocht met een t-shirt. En het t-shirt heeft ze om een beertje heen gedaan met een mooi armbandje erbij.
4: Van I Love Valencia.
5: Ja. En met Bikkel eromheen. Omdat mama zo'n Bikkel was.
4: Ja, en dit hartje ligt nu ook bij Yvette's begraafplaats.
5: Aan een hardloopschoen.
1: Ja, ach. Dit zijn zulke lieve kinderen. Ik heb ze zelf ook ontmoet. En ze zijn ontzettend... ik vond het sowieso heel knap hoe ze dit verhaal zo vertellen. En hoe ze hiermee omgaan. Ze gaan dus ook die berg op. Nou, hoe cool is dat? 8 en 12 jaren. Superstoer. En die knuffel en die mascotte die gaan we dus ongetwijfeld zien. Volgende week in Frankrijk tijdens de Alpe du 6. En zometeen hoor je dus wat Gordon gaat aanbieden voor de veiling via radio10.nl/doneer.

0: Mario, Tien en Denis.
1: Blondie genoemd.
2: Wat zeg jij?
1: Wordt altijd Blondie genoemd.
2: Ja, natuurlijk. Ah. Nou ja, inmiddels...
1: Grijsie.
2: Straks wordt het Grijsie, Grey. Heb jij altijd al je eigen burger willen hebben in een echt restaurant? Vanaf nu kan dat als je meebiedt op het gloednieuwe veiling-item van Gordon. Via radio10.nl/donier kun je jouw steentje bijdragen voor de Alpe d'Huez. Alpe d'Huez moet ik zeggen. De berg heet Alpe d'Huez. En dus belangrijk onderzoek naar kanker. Items waar je op kunt bieden. De allerlaatste gebruikte drumstokjes van Golden Earring drummer Cesar Seiderwijk bijvoorbeeld. En een tuinverbouwing door de toptuinman Ivo Putman. Maar Gordon, wat bied jij nou precies aan?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel leuk. Want heel veel mensen vragen zich af waarom ik eigenlijk altijd een hamburgerrestaurant ben begonnen. En dat was omdat ik gewoon echt een burgerfanaat ben. Ik ben echt... ik vind dat echt een van de lekkerste dingen om te eten.
2: En wat voor soort burger is dan jouw ultieme hamburger?
1: Ik ben voor mijn restaurant, de Burger Room in Amsterdam, ben ik dus gewoon echt bijna de hele wereld over geweest om de beste hamburgers te eten. Dus ik ging van Singapore naar Hongkong, naar Londen, wat echt een burgerstad is. Naar New York en noem maar op. En daar heb ik eigenlijk de beste genomen. Die heb ik allemaal in één restaurant gedouwd. En dat is echt, ja, het is een beleving.
2: Dus zitten alle toppers zitten daarin?
1: Toppings, ja, ook. Ja. Maar ik bied dus aan dat je dus je eigen burger kunt ontwerpen. En die blijft dan een maand lang de burger van de maand. Dus stel, en dan krijg je ook nog een diner bij voor 4 personen. Maar dan wordt jouw burger dus komt op mijn menukaart.
2: Nou, wat vet is als jij Sandra bent en dan wordt het dus de Sandra-burger.
1: Ja, je mag elke naam verzinnen die je wil. Je kan ook de Joling-burger doen bijvoorbeeld.
3: Wat zit erop?
1: Zwaar aangebrand. Licht aangebrand en een hoop gezeik eroverheen.
2: Maar goed, je kunt dus hem helemaal zelf samenstellen. En je eigen burgernaam ook bedenken.
3: Kun je nog een voorbeeld noemen van de extreme burgers die jij wereldwijd wel eens hebt gezien?
1: Ja, wij hebben dus een serve and turf burger. Dat is de Twister, noemen we die. Daar krijg je een halve kreeft. En een hamburger. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een burger met blauwe kaas en pepersaus. Dat is eigenlijk een combinatie waarvan je denkt van... Het is zo afschuwelijk lekker.
2: Je had ook een keer iets met goud erop, toch?
1: Ja, een gouden burger, maar dat is meer voor het idee, weet je. Ja. Maar die blauwe kaas en pepersaus. En we hebben een soort van een oosterse versie. Dus dan doen we met taugé, satésaus en weet ik veel wat allemaal.
2: Het is echt apart.
3: Ik heb wel zin in eigenlijk.
1: Ja, het is echt heel lekker.
3: Wat zou jij lekker vinden, vrouwtje?
2: Ja, ik zit te denken, ik hou van heel veel pickles, vind ik heel lekker. En het mag ook wel een beetje, weet je, dat de chili saus erop. Dat is een beetje...
1: Een pickleburger, ja.
2: Een pickleburger. Gewoon augurk, toch? Augurk. Ja, augurk. Okay, ja. Maar ja, pickle klinkt
3: wat... Je woorden ook wel weer heel handig uit.
1: Wat vind jij, hebt er heel veel
2: alles wat je
1: tot
2: nu toe genoemd hebt. Heerlijk.
3: Ja, ik heb heel veel gegeten. Nou, wat goed. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je luistert en denkt, nou, ik heb daar wel wat ideeën.
2: Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
1: Nou, dan kun je naar de site gaan, radio10.nl/doneren, en bied mee op dit veiling item. En ja, dan zie je jouw burger verschijnen op de menukaart van de Burger Room in Amsterdam.
2: Nou, en je doet ook nog mee met het goede doel.
3: Dat is belangrijk.
2: Geld aan het goede doel.
3: Allemaal naar het goede doel. Radio10.nl/doneren.

0: En ja, dus zojuist toegevoegd aan de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez. Jouw eigen bedachte burger op de menukaart van Gordon's hamburgerrestaurant in Amsterdam. En je mag ook zelf de naam verzinnen. Hartstikke leuk. Bied mee voor het goede doel. Radio10.nl/doneer.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
8: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Gordon en Vrouwtje op 10 met zometeen het shownieuws over onder andere Jan Verstegen. Een heel bijzonder programma waar hij aan werkt. David Bowie en de Banger Boys hoor je ook. Eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden BOA's alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat lijkt economisch behoorlijk aan te tikken. En de meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buitenschot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een hele kleine meerderheid voor kernenergie is. En dan het radioteam weer. Af en toe zon en droog. Alleen in het westen kan een bui vallen. Vanmiddag veel zon en bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden is het wat koeler dan gisteren.
6: Het radioteam verkeer dan. Er zijn 25 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Wildenberg en Valkenswaard 20 minuten. Het komt door een auto met pech. A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal-West 26 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort 40 minuten door een ongeval.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: zo'n zin om op vakantie te gaan. We zijn net terug.
1: Ja, het is weer tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Hannelore, wat hebben wij allemaal gemist in showbizland? Ja.
2: SBS6 en Jan Versteeg hebben bekendgemaakt dat er deze zomer een heel bijzonder programma op tv komt. 5 dagen vast. Hierin vormen wildvreemden een duo door 5 dagen lang met een koord aan elkaar vast te zitten. De deelnemers moeten dan verschillende opdrachten uitvoeren om geld te verdienen voor eten, vervoer en onderdak. En het duo dat de eindstreep haalt, maakt kans op €50.000. Het lijkt de ochtendshow wel voor de
1: noodgedwongen vast aan elkaar. Ze moeten dus ook van A naar B. Het is niet alleen maar in één ruimte, maar ze moeten dus ook echt een soort reis afleggen of zo.
2: Ja, je moet onderdak regelen, vervoer, eten, alles.
0: Dus met een koord aan elkaar vast. Ja. En de 5 dagen vast. Dus het is niet 5 days inside.
2: Ja, ja, zoiets. Anders, ja. Ja, dan nog erger. Maar dan zouden jullie meedoen.
0: Dat hebben we ooit een keer met iemand gehad. 5 days inside.
2: Zouden jullie kijken? Laten we dat vragen. Zou jij meedoen met dit programma, Gordon?
0: Nou, zelf, schat. Nou. Dat kan. Nee. Natuurlijk niet. Mij niet bellen.
3: Het lijkt mij wel heel komisch.
1: Jij vastmaken aan Gerard Joling.
0: Alina, ja.
1: Ja, wel leuke tv.
0: Ja.
1: Nee, ik zou er ook zeker niet aan meedoen. Nee. Maar ik weet niet, ik zou het misschien wel kijken. Ja, ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk. Ja.
0: Nou, wel weer een leuke presentatieklus voor onze Jan Versteeg. En vanmiddag biedt hij ook nog een veiling-item aan in de middagshow van Gijs voor Alp de Zoos.
2: Ja, morgenmiddag is dat.
1: Heel leuk veiling-item. Ja. Echt even luisteren. Ja? Echt leuk.
0: Okay, leuk.
2: En acteur Marcel Musters, die je wellicht kent als acteur uit onder andere Penosa en Gooise Vrouwen, die heeft jouw geld nodig. Niet voor het goede doel, maar voor zichzelf. Op Instagram doet hij een oproep aan zijn volgers voor een eurotje. En hij legt uit hoe het komt dat hij nu echt om geld moet bedelen.
4: Ik heb een paar zware jaar achter de rug. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Dat is allemaal gebeurd. En daar ben ik heel blij om. Maar ik heb daardoor ook allerlei schulden moeten maken. Ik zou je willen vragen, als je daar zin in hebt, als je de podcast graag luistert of andere dingen die ik doe, om mij een eurotje over te maken via Tikkie, de open Tikkie die beneden in de show notes staat. En dan laat ik rond mijn verjaardag of eigenlijk na mijn verjaardag weten hoe het allemaal gegaan is.
1: Ja, ik vind dit eigenlijk wel. Nou, ik vind dit eigenlijk wel heel erg kwetsbaar.
0: Nou,
1: en ook
0: heftig,
1: eerlijk en heftig. En ik denk ook dat mensen het idee hebben dat acteurs in Nederland bakken met geld verdienen altijd.
0: Nou, jij bent actrice geweest.
1: Nou ja, mensen zeiden altijd tegen mij, nou, die zal wel hartstikke rijk zijn. Ik heb inderdaad jaren in een soap gespeeld en andere series. Nou, dat viel eigenlijk wel heel erg tegen wil ik zeggen.
0: Nou ja, het is toch algemeen bekend dat die mensen de goede tijden, slechte tijden toch ook helemaal geen goed salaris.
1: Ja, het is niet dat je arm lastig bent of zo. Je verdient gewoon prima.
0: Het is gewoon een baan.
1: Het is gewoon een baan. Daar hebben ze helemaal niks mis mee.
0: Maar als je ziet wat je ervoor op moet geven, je anonimiteit. En ik bedoel, is het eigenlijk belachelijk weinig betaald?
1: Ja, en ik denk wat het ook aan de hand is, is je hebt niet gewoon niet altijd werk.
0: Nee, dat is.
1: Dat is dus ook zo. Dat
0: blijkt.
1: Ja, het is echt een goede acteur. Maar als je nu kijkt naar die tv-series, toch? Ik zie steeds dezelfde acteurs.
2: Wat denk jij dat je verdient als je in een soap speelt?
1: Maar het gaat er niet zozeer om wat je verdient. Het gaat erom dat als je niks verdient, daar gaat het om. Dus ja, als je gewoon verdient, verdien je gewoon normaal, zeg maar, medium prima. Alleen, je hebt niet altijd werk. Daar gaat het om. En die Marcel Musters, die heeft het dus daarover. Die heeft waarschijnlijk gewoon
2: Die heeft de vertelde die een burn-out gehad, hartproblemen gehad, dure verhuizing.
1: Ja, precies. Dus daar dat is het probleem.
0: Ik vind het best wel heftig. Maar het lijkt alsof het een soort trend is. Het klinkt heel gek, maar ik krijg de laatste tijd zo ontzettend veel bedelbrieven. En dat gebeurt af en toe wel eens als je beginnende Nederlander bent.
2: Vragen mensen jou om geld?
0: Ja. Ja, echt. Maar het is meer dan ooit. Dus het is echt bizar.
1: Ja.
0: En dat valt me echt
1: alsof
0: op.
1: Alsof mensen dus niet goed weten hoe ze aan geld moeten komen. En dan denken, oh, die rijke Gordon, die kan wel
2: wat doe je dan? Antwoord je dan, nee, sorry?
0: Ik ga er niet op antwoorden. Mm. Nee, want dan zou ik echt het leed van de hele wereld op mijn schouder nemen. En ik help al heel veel mensen genoeg op een afstand.
1: Maar andere vraag, zou je een eurotje geven aan Marcel Musters?
0: Ja, dat is de vraag. Nou ja, goed, als ik die man kan helpen, wil ik best wat geld overmaken. Ik bedoel, ja, waarom niet?
1: Ik vind het op zich wel sympathiek dat je gewoon om een euro vraagt misschien, en niet om 100 euro.
0: Misschien zit je te luisteren en heb je ook iets meer te besteden dan een ander. Dan zou ik het ook doen.
1: Ik vind het een mooie, sympathieke actie en waarom niet?
0: Ja,
1: absoluut.

0: I Just Might, mocht je een zakcentje kunnen gebruiken. Dit is een moment om mee te spelen.
1: Ranking de hits.
2: Nou, noem het maar een zakcentje. 250 euro.
3: Dat zou die Marcel Mussen zijn mocht.
2: Ik moet even uitleggen, daar hadden we het net over. Is die acteur die zelf om euro vraagt om een eurotje te storten, omdat het niet zo goed met hem gaat. En maar hij geld nodig heeft.
3: Ik heb hem overgemaakt.
2: Ja, crowdfunding. Ja. Goed. Jouw kans op 250 euro dus, als je kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Vandaag komt James Bond spel 007 First Light uit. Het is een videogame over James Bond. Het gaat over zijn carrière als spion natuurlijk. En daarom deze.

0: 91.
1: Ja, het is de soundtrack uit een James Bond film. Wel, Future, Future, Future to Kill natuurlijk.
0: Ja, ja. Met Grace Jones erin ook. Ja, geweldig. En Duran Duran. Stuur het in via de app van Radio 10. En ook het nieuws met Hannelore. Ze zit te popelen.
1: Ja,
0: echt
1: zeker.
0: Waar, ze is aan geld aan het overmaken. Marcel zie ik ook.
1: We hadden gisteren een record te pakken met die hitte. Maar wat wordt er verwacht qua weer deze zomer? Dat hoor je zo.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Radio10.nl/doneer. Daar vind je de veilingen voor Alpe d'Huez. Bied mee voor het goede doel. Bijvoorbeeld jouw eigen bedachte burger op de menukaart van Gordon's hamburgerrestaurant in Amsterdam.
10: Maar eerst het Radio 10 weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is koeler dan de afgelopen dagen. En de temperatuur ligt tussen de 17 en 26 graden.
11: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer 17 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken 22 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietisbrug en Maasbrug 15 minuten.
9: Ja, de Takietisbrug. Goed gezegd. Ja, inderdaad. Gordon en vrouwtje op Radio 10, 8:30 is het. En Hannelore, praat ons even bij over het nieuws.
12: In bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. Daardoor is Defensie onder andere gestopt met oefeningen met explosieven.
11: Oh.
12: Ja, doe maar, toch?
11: Ja.
12: Had je het gisteren ook zo warm? Het was een record. Nog nooit sinds de meting was het op 26 mei in ons land zo warm. Maar dit was maar een voorproefje. Want deze zomer wordt het heet en droog. Dat zeggen de weervoorspellers. De maanden juni en juli zullen warmer worden dan gebruikelijk. En er wordt ook minder regen verwacht.
11: Oeh. Vind jij het lekker, die hitte, Gordon?
10: Nee, totaal niet. Nee, en dit heeft echt te maken met volgens mij de leeftijd. Want vroeger vond ik het heerlijk. Ging ik ook echt lekker in de zon liggen. En zo, maar dat doe ik totaal niet meer.
11: Nee,
10: ik heb er echt een bloedhekel.
11: Schaduwrijke plekje opzoeken.
10: Nee, ik vind het gewoon niet prettig.
11: Nee.
10: Ik heb een bloedheid, daarom ik lig liever in de airco.
11: Ja. Jij,
10: ik ga absoluut de straat niet uit.
11: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit wel herken. Ik ben ook niet zo'n zonaanbidder. Ik heb vriendinnen en die willen dan naar het strand. En die willen ook echt als een soort zeester op het strand hangen de hele dag. Zo heerlijk in die zon. Heb ik helemaal niet. Ik ga liever ergens overdekt zitten of zo. Ja, het voelt af en toe een beetje als een oud wijf. Maar ik vind het is gewoon lekkerder. Ja.
10: Het wordt dus heet en droog deze zomer.
11: Ja. Oké.
12: Okay. Het heette een
11: spannend.
12: Nee. Je kopje koffie was nog nooit zo duur als nu. De prijs van koffie in de supermarkt is gemiddeld 74% hoger dan 5 jaar geleden. En vooral koffiecups zijn niet meer te betalen. Komt doordat de prijs van losse koffiebonen is geëxplodeerd. We drinken in Nederland gemiddeld 3 tot 4 kopjes koffie per dag. Dus ja, dat tikt lekker aan. De Consumentenbond heeft 3 tips. Allereerst, kies voor de huismerken. Ga naar de goedkopere merken. De goedkopere supermarkten ook. Hè, dat kan ook echt wel een paar euro schelen. En tot slot, kijk voor de A-merken ook eens bij een drogist. Zoals Kruidvat of Trekpleister. Want daar zijn bijvoorbeeld Douwe Egberts en de Loor. veel goedkoper dan bij de supermarkt.
10: Mm. Ik zag gisteren Australische koffiebonen liggen voor €7,80 of zo.
12: Is dat duur?
10: Dat is, nee, dat is niks. Dat is voor een kilo koffiebonen dan. Hè? Mm-hmm.
11: Hey, en proef je echt verschil tussen goedkope koffie en duurdere koffie?
10: Nou ja, dat is natuurlijk wel een feit.
11: Koffie is toch koffie?
10: Ja, nee, zo werkt het.
12: Ik hoor steeds meer mensen over de ouderwetse filterkoffie. Dat dat zo lekker is en zo goedkoop relatief.
11: Dat is ook een beetje hip weer.
12: Dat zou mijn tip zijn.
10: Is niet te zuipen.
12: Nee joh, is lekker man.
10: Nee joh.
11: Ja, lekker doordrinken.
10: Lekker espresso, heerlijk. Ja. Oh, espresso. En met een klein schuimlaagje erop, de macchiato.
11: Ja.
10: Dat is mijn favoriet.
12: Nou, lekker Gordon. Doe maar voor mij en voor vrouwtje.
11: Loop jij even.
10: Vanochtend al af te wassen om 5:30.

0: 9. Ranking
1: the hits. Ja, en dat gaan we vandaag spelen met Mick uit Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Mick uit Zoetermeer, Sweet Lake City.
1: Sweet Lake City.
2: Zoetermeer. Ja,
1: je gaat zaterdag lekker op vakantie, zie ik. En jij wilt daarvoor dat geld gaan gebruiken. Waar ga je naartoe?
2: Zakynthos, als het goed is.
1: Oh, Zakynthos, hé, jij gaat ook naar Griekenland, Gordon.
3: Ja, ik ben daar ook een keer geweest, Zakynthos. Ja, ja.
2: Ja, heerlijk, heerlijk.
3: Prachtig. Ja.
1: Nou, dat is een goed besteden €250. Moet je ze wel eerst even binnenharken, Mick?
2: Maar net zeggen, ja.
1: Ja, goed. Ja, je hoorde net al dit nummer. Until we dance into the fire.
3: Toen was het nog met Roger Moore, hè?
1: Ja, klopt. Ja, James Bond. Was dit een hit, Mick, voor of na 1991?
2: Dat was ervoor.
1: Dat klopt helemaal.
3: Ja, vrouwtje en ik zat elkaar net aan te kijken. Is het al zo oud?
1: Oh,
3: ja.
1: Wat zijn we toch stok oud?
3: 85 was het.
1: 41 jaar geleden.
2: 41, ja.
1: Ja, ja, ja. Het levert je wel €50 op. Dat is al lekker. Ja. In totaal dus €250. Dus je hebt nog heel even te gaan. Maak je een fout, dan lig je er gewoon meteen uit. Dan krijg je wel de Radio 10 dopper drinkfles. Ik denk, ik voer de heat nog even op.
2: Mm-hmm. Ja, heerlijk.
1: Voor €100, Mick. Was dit een hit? Voor

0: 1979, My Life met Billy Joel. Ja. 100 euro, wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan?
1: Nou, die wil lekker doorgaan.
0: Ja, want 100 euro is 10 broodjes gyros, daar heb je niks aan.
1: Zo is dat.
2: Ik ga gewoon voor 20 broodjes gyros. 150 euro, daar spelen we nu voor, Mick. Ja. Was dit een hit voor of na 1979?
0: Dit
2: vind ik ook echt moeilijk.
1: Ja, het is wel een beetje pittig, maar ik denk toch dat het voor is.
0: Nou, jij bent echt mega goed, hartstikke goed. 1974, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
2: Alabama. Ja.
0: Mary Jane, get away from that fence.
2: Dat is echt de Wizard of Oz, zeker.
0: 150 euro. Dat zijn een paar leuke borrels op zijn kind,
1: hoor. Ja, dat begint gezellig te worden, zo.
0: Ja, gaan we stoppen of door?
1: Nee, joh, lekker doorgaan.
0: Ja, joh, die zit er zo goed in.
2: Vol zelfvertrouwen, heel goed. Laatste fragment. Voor 250 euro, de Big Bang. Mick, was dit een hit voor of na 1974?
0: Ik zie hem nog zo staan achter die piano. Elton John met die grote bril op en dan kiki die. En dan keken die aan.
1: Nou, ja, ik vind hem spannend, maar ik gooi hem toch ervoor.

0: Nasty. 1976 was dit.
1: Ja, daarom hard time. Ja. Maar goed, mijn
2: beetje op. Wat jammer. Maar je gaat sowieso genieten op Zakynthos.
1: Zo.
2: Speciaal voor jou. Don't go breaking my heart, jongen.
0: Doei, ja, Mick. 3 keer 1.

0: Marco Borsato.
1: Alduzes Veiling.
2: Ja, wil je jouw naam op een hamburger hebben staan in mijn restaurant en ook mede willen bepalen wat erop moet en het ook nog willen opeten? Dat kan. Ga naar radio10.nl/doneren. Help mee om het onderzoek naar kanker mogelijk te maken.
3: Ja, je kunt dus bieden op dit item, hè, dat je dus jouw eigen gepersonaliseerde hamburger krijgt. Helemaal vet. Voorbeelden van burgernamen zijn bijvoorbeeld Dat geeft de burger moed. Ja, dat is wel heel leuk. Niet ham, maar vega burger. En License to Grill. Ah, die vind ik leuk. License to Grill.
2: Ja, te grill kan ook. Nou, alles kan, alles mag. Ga naar radio10.nl/doneren. Kom op de menukaart met je eigen hamburger.

0: emotie kruis hier.
1: Na drie uur.
2: Wat ruik ik in de studio?
3: Ja, flowers gesproken. Ik heb trouwens gisteren flowers gekregen van mijn vriend. Dus je kunt buy your own flowers. Maar het is wel lekker als je ze van je vriend krijgt. Had je wat goed te maken? Klein tipje voor vandaag.
1: Leuk.
3: Hij had niks goed te maken. Nee, gewoon zomaar. Oh? Hey, zometeen op Radio 10 hoor je Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. Je krijgt natuurlijk weer de lekkerste meezingers aller tijden. En onder andere deze ga je horen.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
7: Annie, wat zit jij bang te kijken, joh?
8: Ik schrok. Ik denk, mijn god. Ja. Ik denk, wat is dat nou?
7: Nou, zometeen de Ghostbusters. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar HALT sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat de jongeren dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones. En daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessiel Gus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden. En voor die baan is veel animo, zegt de minister. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond al een stuk bos in brand. En Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. En huizen die meer dan een miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. En dan het Radio 10 weer. In het westen kan een bui vallen. Verder blijft het vanochtend droog. Vanmiddag veel zon en het wordt 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
7: Frits Meister met 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, 22 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Schaarsbergen, 20 minuten. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Voor industrietrein Vosdonk een ongeluk gebeurt. Vertraging een half uur.
10: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
10: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
14: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel

Ja, dat was hem weer hoor. Een heerlijke seksmachine. Guilty Pleasure Party. Nou weet ik niet in hoeverre er vannacht bij jou actie is geweest tussen de lakens als het over een seksmachine gaat. Want het was namelijk weer een ouderwetse plaknacht. En dat heeft ook zo zijn uitwerking, hè. Maar liefst 45% van ons heeft minder behoefte aan intimiteit tussen de lakens. En dat komt door de warmte. 40% zegt zich minder aantrekkelijk te voelen door zweten. En geeft toe een slechter humeur te hebben vanwege het slaaptekort tijdens de zweetnachten. Nou goed, het is weer onderzocht. Nou, doe er je voordeel mee. Een hele goede morgen, 12 minuten over 9. Het is woensdag, de 27e van mei. En Jolanda is er zoals elke dag bij. En zij stuurt via de Radio 10 app. Joehoe! Nou Jolanda, een hele goede morgen en fijn dat die aanstaat. Een uur lang weer alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. Met zometeen Eddie Rabbit. Dat weet je waarschijnlijk wel, het liedje van Henk Wijngaard, maar dan het origineel. Ook Abel is onderweg, maar eerst uit.

Ja, Gert, dankjewel. Ik moet nog wat jaren mee. Waarschijnlijk ken je het uit de feesttent in de versie van Henk Wijngaard. Die maakte de Nederlandse nummer hiervan. Het origineel is van Eddie Rabbit, Driving My Life Away, vandaag in de Guilty Pleasure Party. En wat tover ik zo meteen onder andere nog uit mijn grote hoed. Onder andere BananaRama met Venus, maar ook de favoriete Guilty Pleasure van Barry Atsma en Huub Stapel, Movie Star van Harpo. Maar eerst is dit Karen Young en Hotshot.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
9: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Ja, in het westen kan er mogelijk een bui vallen. Wat zeg je nou? Ja, het kan geregenen. Verder blijft het overal droog. Vanmiddag veel zon, 19 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vier vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 9 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, een vertraging van 11 minuten. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor industrietrein Vosdonk, een vertraging van 30 minuten. En dat komt door een ongeluk.

0: Radio 10 met Harpo en Movistar. Ja, ik moet toegeven, een filmster kan ik wel niet van je maken, maar wat je wel kan regelen voor jezelf is ster worden van de veiling op radio10.nl voor Alpe d'Huez.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Kijk even door de getinte glazen van je zonnebril op radio10.nl/doneer. Daar wordt namelijk een veiling georganiseerd om geld in te zamelen voor Alpe d'Huez. Voor onderzoek naar kanker. En dan kun je bieden op speciale veiling-items. Onder andere gesigneerde drumstokken en een drumvel van Cedar Zuiderwijk. Momenteel €308 geboden. Maar er kan meer worden natuurlijk. Of bijvoorbeeld een exclusieve burger met jouw naam in de burgerroom plus diner staat momenteel op €50. Dus dat kan ook omhoog. En je kan een culinaire tramrit maken door Erik met Erik de Zwart door Amsterdam. Lekker eten en drinken. Jeroen Nieuwenhuis is er ook bij. En die staat momenteel op €1. Dus voor €2 kan je al een ritje maken met Erik. Nou, je weet wat je moet doen, hè? Radio10.nl/doneer.

0: je dan 2 minuten vol en scoort er een dikke hit mee. De Bee Gees, You Should Be Dancing in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Elke morgen feest in de koffiecorner, misschien wel in de serverruimte, op de parkeerplaats als je hebt kunnen parkeren, of op of onder het bureau. Het is namelijk tijd om te dansen. Olga.
1: Even rekken en strekken, ja, daar gaan we weer.
0: Met de Macarena.

0: het applaus voor de afgestudeerden.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
7: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
6: Prijsvrij Vakanties.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: vakantie heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wat een heerlijk gevoel. Woensdagmorgen over 2 uur gaat de week gewoon lekker door midden. Met zometeen Tina Turner voor je en ook Incognito komt eraan. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21... gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen... maar dat vinden die partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken. Er is namelijk geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als de gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst natuurlijk aan Rusland. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. De informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie... en duizenden euro's aan contant geld. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil... vaak op rare tijden te zien. Maar toch verwacht de Ster meer reclame te verkopen... dan bij het vorige WK en EK. Dat komt ook omdat er een record aantal landen aan het WK meedoet... en er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supermarkten hebben heel veel reclame ingekocht. Het radioteam weer. In het westen kan een buitje vallen. Verder blijft het overal droog. Vanmiddag dan schijnt de zon overal met 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. En de eerste is, ja, hij staat er weer. Onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 9 minuten. A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. 8. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoon voor industrieterrein Vosdonk. Een vertraging van een half uur.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en...

0: Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

in dat geval doe ik mijn cape weer af. Zo. En daarvoor incognito, always there op deze woensdagmorgen. Begin van je werkdag en wat een heerlijke, aangename temperatuur vandaag. Zeker als je het afzet tegen de afgelopen dagen. Wat was het zweten? Waarschijnlijk ben je vandaag zonder zwoksels op je werk aangekomen. Voor alle niet-millennials, dat zijn zweetoksels, maar dan even een modern woord. Het is 12 minuten over 10 en we zijn een goed gezelschap. Onder andere van Esther Bokshoorn vandaag. Ja, mijn man is alweer aan het werk na de vakantie. Maar ik heb nog een paar dagen vrij en met Radio 10 is dat een stuk gezelliger. En je kunt genieten zometeen van een artiest met een liedje over een helende werking. Linda Ronstadt komt eraan. Maar eerst is dit...

Annelies heeft helemaal de moeite genomen om te sturen via de Radio 10 app. Wat een heerlijk nummer is dit inderdaad. Een nummer met helende werking van Marvin Gaye. Ja, je weet wel, hè, het vermindert stress. Het stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon in je lichaam. En heeft een positieve bijdrage aan je nachtrust. Dus ik zou zeggen, werk aan je gezondheid en kruip vanavond gewoon even lekker dicht tegen elkaar aan. Lepeltje, lepeltje. En zet dan dit nummer gewoon even aan. Dat kan helpen. Zeg, heb je al een agenda gekocht voor 2027? Ik denk dat de kans klein is, want we zijn nog niet eens over de helft van het jaar. Maar mocht je er een hebben, dan kun je alvast de eerste krabbels gaan zetten in april volgend jaar. Want dan gaat deze dame op mini-tour langs Tilburg, Amsterdam.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expert.nl.

Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Oh, nieuwe sneakers.
3: Oh, mooi merk.
2: Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go
10: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Martijn Koopman.
16: Vanmiddag veel zon, temperatuur maximaal 27 graden. Met zometeen Michael Bolton voor je, maar eerst Backman.

keus. Allemaal dingen die met het verstrijken van de tijd in waarde kunnen stijgen. En dat geldt ook voor dit nummer. Zo vers als hij klinkt, werd hij niet opgediend. Cool & The Gang had het nummer gemaakt, maar ja, ze voelden hem niet zo. Ze bleef heel lang op de plank liggen, het lag een beetje te verstoffen. En jaren later kwamen ze het weer tegen, hebben ze het opgediend.

0: Queen en We Are The Champions op Radio 10. En Nico is gewoon binnen, hoor.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Wanneer was jij voor de laatste keer een champion, Nico?
2: Jeetje, lang geleden. Ik denk 2015.
0: Wat heb je toen gewonnen?
2: Het Nederlands kampioenschap Pim Pam Petten.
0: Oh, ik heb met hits er altijd. De mensen willen nooit tegen mij spelen. Dan moet je al die jaartal in de goede volgorde leggen met die liedjes. Ja, nou ja, goed. Je werkt niet voor niks bij de radio natuurlijk. Nico, goedemorgen. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je vandaag voor de hele natie in petto?
2: Voor de hele natie?
0: Ja.
2: Nou, welk veelgebruikt product is maar liefst 100% duurder geworden?
0: Dan?
2: Ja, dan een paar.

0: een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Adtap.
0: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Je hoort zometeen de gouden strotjes met nummer 1 hits in 4x1. En onder andere een nummer 1 hit waar een luchtje aan zit. Maar eerst Nicola Ruijsen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze wat rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen, maar daarna moet er een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. Het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, en dat is meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Ja, een kop koffie drinken doet echt pijn in je portemonnee deze dagen. Want koffie in de supermarkt is gemiddeld 74% duurder geworden dan 5 jaar geleden. Vooral koffiebonen zijn flink gestegen. 100%, 2 keer zo duur dus. En die prijs stijgt door mislukte oogsten in Brazilië en Vietnam. Komt ook door de hogere energiekosten en de transportkosten. En ook nog eens strenge duurzaamheidsregels.
15: Zo.
16: Ja, toen dacht ik, wij zijn natuurlijk ook hartstikke positief, hè? We willen ook graag goede budgettips geven.
15: Nou.
16: Toen dacht ik, hoe kan je dat nou compenseren? Nou, koop zoveel mogelijk aardappels.
15: Oh.
16: Die zijn namelijk goedkoper geworden. Dan kan je dat tegen elkaar wegstrepen. En dan komt het allemaal goed.
15: Het is een mooi dieet. Aardappels en koffie.
16: Perfect, toch?
15: Ja. Lekker stampen vanavond.
16: Heerlijk. Ga ik ook aan, denk ik. Goed, het weer. In het westen kan nog een buitje vallen. Verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon. 19 graden in het noorden. Tot 27 in het zuiden.
15: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 richting Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. A27 Gorkum-Breda voor Hank 11. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom voor industrietrein Vosdonk. Een vertraging van 20 minuten.
17: Bye.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

is exact 11 minuten over 11. 4-1 in de klok. En dat betekent dat je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt. Artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een nummer 1 hit waar bijna de helft van ons zich in kan herkennen. En hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst gaan we naar de pot, naar de wc. Ik zou zeggen, knijp je neus even dicht, want het gaat om een 10 minuten durend wc-bezoek van Piet Waterman. Dat is een van de superproducers van het team van Stok, Aitken en Bannerman. En tijdens het pruttelen op het porselein schreef hij deze hit voor Jason Donovan. Een hit waar een luchtje aan zit. Het ruikt naar succes, want er stond namelijk op nummer 1. Too Many Broken Hearts in the World is

hoop van ons weet te raken. I don't like Mondays. 48%, bijna de helft van ons, geeft aan op maandag wel eens chagrijnig wakker te worden omdat we weer aan het werk moeten. Oh. Ja, je kunt er helemaal niks aan doen. Behalve zorgen dat je maandag vrij bent natuurlijk. De Boomtown Rats en nummer 1 hit tot 1979. Vandaag de tweede in 4x1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen een nummer 1 hit voor Whitney Houston. Maar welke? Welke zal het zijn? Je komt er zo achter. Eerst Kenny B uit Paramaribo, die in Tilburg woonde toen hij een nummer schreef over Parijs. Volg je me nog? Nee, maar dat maakt niet uit. De man van de wereld, pak je Erlen Miles erbij. We reizen af naar 2015 met zijn nummer 1 hit. Dit is Parijs.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Dat was vandaag de laatste in 4x1. En je kan je zwartje klok hierop gelijk zetten. Morgen 11 minuten over 11 uur. 4 nummer 1 is. En over een half uur de betere kant van de week. En dat moet natuurlijk gevierd worden in Alles Mag op woensdag. En ja, muzikaal gezien ligt het aan jouw handen. Jij bent aan zet. Wat wil je horen zo meteen na 12 uur? Geef dat nu door via de gratis app van Radio 10. Typ het in, spreek het in. En als je een liedje hebt met extra veel pit, dan kan die voor de Bammerammer doorgaan. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer Broodtrommel.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: This is Michael, de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de magie van de King of Pop. Bestel nu je tickets via thisismichael.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Everyone from left to right van Holland komt er aan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
12: Pap, wat doe je?
13: Ik ben een vakantie aan het boeken.
12: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
13: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
12: Lekker!
14: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
19: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
25: Martijn Koopman.
26: Onderweg naar de betere helft van deze week hoor je zo met een Alphabeats. Andrew Gold komt eraan, maar eerst Another Part of Me. Dit is Michael Jackson. Ja.

0: staat nog achter het aanrecht, maar hij is net binnen. Robert! Veller, zometeen met de lunch na 12 uur. Alles mag op woensdag.
1: Ja.
0: Welke ingrediënten heb je nog nodig, jongen?
1: Nou ja, vooral liedjes. Vooral liedjes. En goed dat je even zegt dat het woensdag is, want gisteren ging ik alsnog in de fout, hè?
0: Ja?
1: Ja, dacht ik dat het maandag was.
0: Ik had het rare week. Heel groot uitgeschreven hier voor mijn neus. En toen ging het wel goed, inderdaad. Maar het is woensdag al, de week gaat lekker door. En wat voor liedjes kan je insturen?
1: Nou ja, liedjes uit de top 4000, altijd welkom. Maar heb je iets wat daar niet in staat, waarvan je denkt dat moet er komend jaar wel in, dan mag je het natuurlijk ook altijd even laten weten. Gewoon die Radio 10-app erbij pakken, helemaal gratis. Als je hem nog niet op je telefoon hebt staan, download hem eventjes. En dan tik je in wat je wil horen, of je spreekt in wat je wil horen, is ook helemaal goed. En met een beetje geluk ga ik het zo meteen tussen 12 en 1 voor je draaien.
0: De eerste zo meteen na 12 uur is het.

0: rijmt er op zonnige dag? Alles mag. Zometeen na 12 uur met Robert Veller. Wat kan hij voor je opzetten? Laat het weten via de gratis app van Radio 10. En dan nog de favoriet van onze Berry.
1: Oh, heerlijk. Abba. Dat maakt mijn dag weer hartstikke goed.
0: Mooi, dit is Rick.

0: laagste prijs van Nederland.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Alles mag. Op woensdag komt eraan. Wat wil je horen? Laat het vooral even achter in de Radio 10 app. Eerst het nieuws. Nicolai Ruijs, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad en het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt. En het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich ermee bemoeien en daarna werd er 2 keer geschoten. Een Franse tv-zender heeft bedreigingen gekregen van klimaatontkenners omdat ze de weerkaarten te rood vinden. Met die kleuren zou de zender alleen maar paniek willen zaaien, zeggen ze. De Franse zender vindt dat de klimaatskeptici veel schreeuwen zonder argumenten en zegt dat de kaarten de komende dagen ook rood blijven, omdat het in Frankrijk ook heet blijft. En Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobsleeën en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. Er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack gaan komen. Het Radio 10 weer, te zonnig, zomers warm, 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen dan gaat de temperatuur weer een beetje omhoog en vrijdag wordt het gewoon weer tropisch warm.
14: Oh, lekker genieten, jongens. Behalve als je op de weg zit, want daar is het niet heel druk. 5 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A4 Den Haag-Rotterdam tussen het Gaag-Aquaduct en Schipluiden. Een vrachtwagen met pech zorgt daarvoor 12 minuten extra. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland 11 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Veemarkt 7 minuten extra.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.

0: En wij trappen deze woensdagmiddag af met Jan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent hard aan het werk.
1: Ja. Volle batterijen naar klanten weer. Ja.
0: Oh, wat doe je voor werk?
1: Ik zit in de schoonmaakbranche, zeg maar. En wij leveren schoonmaakproducten bij bedrijven. Door heel het land, zeg maar. Ja.
0: Oké. Nu even pauze, hoop ik.
1: Heel eventjes, ja.
0: Heel goed. Dan kan je genieten zo meteen van jouw bammerammer. En ik wil even weten, wat ga jij eten?

0: heb jij erop?
1: Ik heb twee bruine boterhammen met appelstroop en met filet americain.
0: Wat een bijzondere combinatie.
1: Ja. Ik ben een beetje aan het lijnen.
0: Oké.
1: Het was nodig, dus allemaal gezonde dingen ben ik eten.
0: Gezond, maar wel lekker, toch?
1: Maar wel lekker, ja.
0: Heel goed. Ga ervan genieten. En wat mag ik daarbij draaien?
1: Nou, ik had de Gibson Brothers met Que Sera Mi Vida.
0: Oh, gezellig. Ja hoor.
1: Helemaal goed.
0: Gaan we lekker doen. En je krijgt ook nog een nieuwe broodtrommel. Een Bammerammer broodtrommel.
1: Oh, die komt goed uit, ja.
0: Want ik las dat jij met een kapotte broodtrommel zit.
1: Ja, dat klopt. Die van mij heeft het begeven. En een beetje aanmodderen met plastic zakjes.
0: Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Dat was geen Bammerammer broodrommel trouwens, hè? Toch?
1: Nee. Deze kwam van een welbekend merk, maar helaas.
0: Ja, nee, maar die Bammerammer broodrommels die zijn onverwoestbaar. Daar gaan we er eentje van opsturen en ik wens jou nog een hele goede dag.
1: Ja, jullie ook en een hele fijne uitzending nog.
2: Radio 10

0: die vroeg zich af: wat gebeurt er als je de Beach Boys met de mama's en de papa's kruist? Nou, dan krijg je wat je net hoorde, want dat waren nazaten van de Beach Boys en de mama's en de papa's. Wilson Phillips en het prachtige Hold On. Aangevraagd door Diana trouwens. Goedemiddag, welkom op deze 27e van mei. Decennia lang hebben wij er niet zo heel veel mee gedaan, maar inmiddels is de maanmania weer helemaal terug.
1: De maanmania?
0: De maanmania. Wij willen naar de maan, wij gaan naar de maan, we zijn er geweest. Ja. Maar er komt nu ook een basis op de maan. Een vaste basis. Heeft de NASA bekendgemaakt. Die plannen waren er al. Maar in 2032 moet die er echt zijn.
1: Gezellig.
0: Wordt een basis die honderden vierkante kilometers groot moet worden.
1: Mm-hmm.
0: Grondprijs nog niet zo heel duur, denk ik, op de maan.
1: Nee.
0: En hij komt, hebben ze ook bekendgemaakt, op de Zuidpool.
1: Oh, dat is wel gezellig. Zuidpool is altijd mooi deze tijd van het jaar.
0: Op de maan. Ja. Basis op het zuiden, altijd goed.
1: Altijd.
0: Net als een tuintje
1: altijd
0: eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja.
0: Hey, en vanmiddag, dan is het zover. Ik vind dat nu al spannend. Dan beantwoordt bondscoach Ronald Koeman, namelijk die belangrijke vraag: welke 26 voetballers mogen een gooi gaan doen naar de wereldtitel?
1: Spannend is dat, zeg.
0: En Ronald Koeman bepaalt, maar je weet hoe dat gaat in Nederland. Er zijn eigenlijk 18 miljoen bondscoaches.
1: Mm-hmm.
0: En dus heeft het AD even rondgevraagd aan mensen van: ja, wie vinden jullie eigenlijk dat er niet mee moeten naar het WK? Wie mag er wel afvallen?
1: Mm-hmm.
0: Verrassend antwoord: Wout Weghorst.
1: Mag hij niet mee?
0: Nou ja, volgens de Nederlandse bondscoaches. Niet volgens Ronald Koeman, maar de amateurbondscoaches.
1: Zeg maar. Vorige WK heeft hij toch een hele mooie goal gemaakt tegen Argentinië.
0: Dat zou je zeggen, ja. Uit die vrije trap tegen Argentinië.
1: Hij kan wel wat.
0: Hij kan wel wat, maar nu zien we hem toch niet meer thuis. Nu zien we hem later thuis. Wie zien we dan liever in zijn plaats? Hebben ze ook onderzocht.
1: Nou?
0: En dat is ook een opvallende naam. Crescencio Somerville.
1: Weet je wat echt heel leuk is? Weet best wel wat van voetbal, maar wie is dit?
0: Ik heb hem ook nog nooit zien spelen, moet ik eerlijk toegeven. Hij speelt bij West Ham United.
1: Oh ja, heb je het al, ja.
0: Daarmee is hij gedegradeerd. Dat lijkt ook niet echt een aanbeveling voor een selectie in het WK. Maar goed, hij schijnt wel een persoonlijk goed seizoen te hebben gedraaid. Dus misschien mag hij toch wel mee.
1: Alles voor het collectief, hè?
0: Pinch hitter. En Alpe d'Huez komt steeds dichterbij. Nog 8 dagen en dan gaan duizenden deelnemers de Alp beklimmen. Om zo geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En wil je ook helpen? Je weet het, dat kan je doen via onze site. Radio10.nl/doneer. En gebruik de Radio 10 app waar die voor bedoeld is tussen 12 en 1. Laat ons even weten wat je heel graag wil horen, want jij bepaalt wat ik draai. Juri die wil graag Boss Gags, What Can I Say, hartstikke leuk. En ik kreeg ook nog een appje van Koert, dat is deze.
2: Geweldig, mag ik graag. Kate Ryan met Ela Ela. Groetjes Koert, Marcel.
0: Yo, Marcel.

Ik wens je een hele fijne lunchpauze. En als je de bammetjes al op hebt, dan is dit wel de baas die erbij wil hebben als je weer aan het werk moet. Boss Gags, What Can I Say?

0: bespreek het in... Even kijken hoor. Heb je gekregen van Lieke. Die wil graag Ed Sheeran, Castle on the Hill gaan we doen. En deze kreeg ik van Patricia.
1: Hallo, hier Patricia. Ik wil graag aanvragen. I'm so glad that I'm a woman van Love Unlimited. Dankjewel.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: This is Michael, de grootste...

0: Michael.nl.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
17: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Robert Weller. Alles mag op woensdag. Greet, zeg het maar.
24: Waarin alles kan, alles mag. Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.

0: Radio 10. Alles mag op woensdag. En John die vroeg deze aan. Wij gaven er geheel in de stijl van Will Smith zelf een klap op. Get in Jiggy With It. Daarvoor ook nog voor Greet draaiden we Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Je hebt nog iets meer dan een kwartier de tijd om te laten weten wat jij graag wil horen. Kan je simpel laten weten via de Radio 10 app.
1: Alles mag, alles mag.
2: Hey, hallo Radio 10, met Bianca uit Enkhuizen hier. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ik zit zo te denken aan Paco met Amor de Mis Amores. Oh, daar word je best wel een beetje vrolijk van, denk ik zo. En met dit weer,
0: ja,
2: lijkt me heerlijk.
0: Mij ook.
2: Een 5.

0: vroeg om deze heerlijke zomerhit. Alles mag op woensdag. En daarmee zijn we er alweer bijna doorheen. Nog één vrije gondel. Wie heb ik hier?
1: Goedemiddag.
0: Ah, dat is Robin.
1: Ik wil graag voor Alles mag op woensdag Sex on Fire van de Kings of Leon. Houdoe en een fijne dag verder.
0: Jij ook een fijne dag.

0: meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je om verblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt... voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
24: Rozer!
21: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
25: Met Libellen mag je gezien worden.
0: Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Denk je? Gaan we een top 4000 quizje spelen zometeen? Ja, zeker gaan we dat doen. Misschien wel met jou. Eerste nieuws van 1 uur, Nicola Ruijs. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt. Dat zegt althans premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. In Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Eerder gaven steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dat ook al aan. De wedstrijd tegen Tunesië is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. En voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. En de grote schermen die zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en dus om 1 uur 's nachts. En het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen euro waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. En het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Trainerteam weer. Het is zonnig en op sommige plekken zomers warm. 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Morgen dan gaat de temperatuur weer omhoog. En vrijdag wordt het zelfs tropisch warm. Oh,
1: gewoon weer lekker tropisch.
12: Lekker man.
1: Als je toch wilt, zo eind mei, begin juni. Dan het verkeer, jongens. 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens, 12 minuten. Dan een ongeluk gebeurt op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft, 25 minuten vertraging. En de A58 als laatste Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 18 minuten vertraging.
22: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
25: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
27: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
28: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
29: Honda, the power of dreams.
30: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
31: Zoveel money!
30: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Radio 10 met Keen en Band & Break. En daarvoor ook nog de vrouw die op jonge leeftijd Michael Jackson zou hebben gegroomd. Daar wordt zij veelvuldig van beschuldigd. Zeker als het gaat om die film die nu draait, Michael. Daarin wordt zij genoemd. Leanne Ross heb ik het over. Je hoorde Upside Down. Als jij nou van muziek houdt en je weet ook wat van muziek, dan is het wel leuk als je even meespeelt met
1: de Top 4000 quiz.
0: Die spelen we namelijk zometeen. 4 vragen over de lijst van afgelopen december. En voor elk goed gegeven antwoord win jij een prijs. En het is eigenlijk net touwtrek op de kermis. Altijd prijs in de Top 4000 quiz, dus doe vooral even mee. Maar als je mee wil spelen, dan moet je wel een goed antwoord insturen op de selectievraag. Kan je doen via de Radio 10 app. De vraag vandaag gaat over Don Henley, die man die je kent van de Eagles. Die heeft ook solo een paar hits in de Top 4000 staan. En eentje gaat over boys. Maar over welke boys? Dat is de vraag. Die mag jij beantwoorden via de gratis Radio 10 app. Ik denk dat jij deze vraag weet. Over welke boys zingt Don Henley? Als je nou toch geen idee hebt, dan loop je gewoon nu eventjes naar je collega. En dan zeg je heel hard,
2: help.

0: Something Got Me Started. Na al die jaren weten we nog steeds niet wat het is, maar het is wel een grote hit geweest voor Simply Red. Wij gaan gezellig een spelletje spelen, mensen. En dat doen we met Evelien uit Coevorden. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, jij hebt lekker een dagje vrij vandaag.
1: Ja, lekker.
0: Oh, kan je rustig even meespelen met de Top 4000 quiz?
1: Ja, ik ga het eens proberen.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Gezellig, leuk dat je er bent. Laten we beginnen met de selectievraag. Die luidde namelijk: over welke boys zingt Don Henley in de Top 4000?
1: The Boys of Summer.
0: The Boys of Summer. Klinkt alsof het een makkie voor je was.
1: Ja, een van mijn lievelingsliedjes.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou, we gaan spelen.
2: Vraag 1.
0: Jij zit in het spel. Je krijgt vanaf nu 4 vragen over de lijst. En vanaf nu is elk goed gegeven antwoord ook een prijs waard.
1: Oké.
0: Het is vandaag de dag van de spoedeisende geneeskunde. En daarom even een dikke pluim voor alle EHBO'ers en EHBO-posten in Nederland. Ook in de Top 4000 komen we zo af en toe wat medici tegen. Over welke dokter maakte de Miami Sound Machine een hit die in de lijst staat?
1: Poeh, dat is een goeie.
0: Moet ik er meer keuze van maken?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, was het A, dokter Bernard? B, dokter Bibber? Of C, dokter Beat?
3: Oeh, moeilijk.
1: Nou, dokter Beat denk ik dan.
0: Dokter Beat denk jij? Heel goed, lekker. De nul gelijk van het scorebord. Dat is altijd fijn als het spelletje zo begint, hè?
1: Mm-hmm.
0: Oké, gaan we naar...
2: Vraag 2.
0: De 27e mei is de geboortedag van Lisa Left Eye Lopez. Zij was een superster en ze zat in een meidengroep die we meerdere keren terugvinden, Top 4000. Onder andere met de liedjes Waterfalls, No Scrubs en Unpretty. Hoe heet de meidengroep waar Lisa Left Eye Lopez in zat? Het is geen meerkeuzevraag.
1: Oh, zo heel moeilijk.
0: Ja, ze stonden voor Tender Love and Care.
3: Zeker.
1: Oké.
0: Tender Love and Care.
1: Nou, dat zal het
4: hier
1: wel zijn, zeker. Tender Love and Care.
4: Care schrijf je met een
0: C. Nee. Ja, je komt in de buurt door onze aanwijzingen, maar het beentje heette TLC.
1: Oh ja.
0: Ja. Maakt niet uit. Nog 2 kansen.
2: Vraag 3.
0: Jij houdt van rockmuziek, hè?
1: Ja.
0: Dan moet dit jouw vraag zijn. Ik laat je namelijk een introotje horen. En de vraag is... van welke plaat is dit het begin? Zodra je het weet, mag je het roepen. Bam, tan, tan, tan. Ja, dan moet je... Ja.
1: Met een puntje van mijn tong.
0: Ja, dan moet het er wel afkomen, hè?
1: Ja,
3: dus die vastgevroren zit bijvoorbeeld op de tong.
1: Oh, ja. Ja, dat is moeilijk.
0: Het zit daar wel vastgevroren, heb ik het idee.
4: Ja.
0: 3, 2, 1. Nee, kan ik niet goed rekenen. Cold as Ice van Foreigner.
1: Oh ja.
0: Ja. Nou, nog 1 kans.
2: Vraag 4.
0: Dit gaat hem worden. De laatste vraag die krijg je van Nicola.
3: Hier weten wij allemaal wat over namelijk. Het is de jaarlijkse week van het Nederlandse bier. Ach, zeker. Het loopt tot 31 mei loopt hij nog. Superleuk. Overal openen brouwerijen hun deuren. Kan je ook nog bierproeverijen houden. Dat is dan ook wel weer even uitgezocht. 900 brouwerijen hebben wij in Nederland. Hè? Wow. Ja. En als je dan echt denkt, ik ga helemaal los. 29 en 30, dat is vrijdag en zaterdag. Dan is er in de Grote Kerk, in ergens, daar staat er niet bij waar. Het Nederlandse Bierproeffestival. Ja, en dat is een van de toonaangevende evenementen tijdens de week. Ik ga zo even uitzoeken waar die is.
0: Oké. In de Top 4000 vinden wij ook een gouden rakker. Namelijk een hit met als titel Gold. Sterker nog, er zijn 2 hits met de titel Gold in de Top 4000. Noem 1 van de 2 als uitvoerende.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Gold. Dat is een bekende wel.
3: Het is in Den Haag trouwens.
0: Het is in Den Haag, in de Grote Kerk in Den Haag. Daar kan je naar het bierproeffestival. Ja. Maar goed.
1: Bierproeverij.
0: Wie staat er in de Top 4000 met het nummer Gold? Ik reken 2 antwoorden goed.
3: Ja.
1: Dat is een goeie.
0: Zeker. Ja, het is... A, Spandau Ballet. B, Prince. Of C, Queen.
1: Spandau Ballet.
0: Jouw, helemaal goed. Yes. Prince was ook goed. Helemaal goed. Prince was ook goed geweest.
1: Spendo Belly.
0: Die ken je wel, hè?
1: Die klinkt bekend.
0: Hartstikke goed. Je hebt twee vragen goed beantwoord, Evelien. Dat betekent twee prijzen in de wacht gesleept. Gaan richting Koevoorde. Je krijgt de Radio 10 zonnebril en ook een Radio 10 pet.
1: Ah, leuk.
0: Nou, top. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En een fijne vrije dag nog, hè?
1: Ja, hetzelfde.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: This is Michael, de grootste Michael.

0: Prijsismichael.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: tikkie anders doet.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
17: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens.

0: dat kuchvirus, dat maar niet overging. We kennen allemaal iemand die dat heeft gehad. Hè? Dat was echt een heel naar virusje. Nou, verdient er iemand een 10? Laat het weten via de Radio 10-app. Je kan het even intikken. Maar in spreken is misschien nog wel net even persoonlijker. Dus dat mag ook vooral. Dan laten we jouw berichtje zo meteen even horen. En Nicola, jij hebt natuurlijk in het nieuws weer even gekeken wie er een dikke 10 verdient. En gevonden, neem ik aan.
1: Zeker, jij ziet het al denk ik een beetje aankomen. Ik ken jou en je denkt, waarom krijgt ze nou pas een dikke 10? Reinie Toxopeus.
0: Reinie?
1: Ja, Reinie Toxopeus. Ja. Dat weet jij natuurlijk. Die is gekozen tot garnalenkoningin in 2026 in Zoutkamp.
0: Wauw, nee, dat wist ik net niet.
1: Oh, nou ja, bij deze, je leert zoveel. Dat is de garnalenkoningin, dat is het, ja, moet je zeggen, een beetje het feestelijke gezicht van de garnalenvisserij in dat dorp natuurlijk.
0: Oké, dan denk je toch eerder aan een schilder of een smid of een...
1: Nee, garnalen.
0: Toxopeus?
1: Toxopeus, ja. Okay, ja. En, nou, het bestaat al sinds 59, nog 10 jaar langer ook natuurlijk, 1959. En dan wil ik ook nog eventjes vertellen wie dan de hofdames en bloemenmeisje werden. En dan zijn we compleet. Elise Zuidersma en Isa Toxopeus. Waarschijnlijk familie. En Isa Visser.
0: Visser.
1: Is leuk toch?
0: Nog een visser. Ja,
1: heel goed. Visser. Dus een hele vette dikke 10 voor Reinie Toxopeus.
0: En waarom is zij dat geworden? Heeft zij het snelste garnalen gepeld? Of heeft ze daar heel veel gevangen? Of...
1: Ik zit heel snel iets leuks te verzinnen, maar daar kom ik niet op. Ik heb geen flauw idee.
0: Maar ze heeft het wel verdiend.
1: Ze heeft
0: het
1: wel gedaan.
0: Heel goed. Nou, dikke 10 verdient. Ken jij iemand die ook een dikke 10 verdient? Laat het weten. De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Kom maar door. Wij gaan zo meteen mensen in het zonnetje zetten. Eerst Electric Light Orchestra.

0: Nederland blijft het een prachtig liedje. Bruce Springsteen op Radio 10 en The Streets of Philadelphia. Het is 2:10, hoog tijd om de dikke tienen van vandaag uit te delen. Dennis die zegt een hele dikke 10 voor mijn zoon Boyd, die vanmorgen zijn rijbewijs heeft gehaald. Nou, van harte gefeliciteerd. Dennis die is zijn autosleutels kwijt, denk ik, de komende tijd. Heel goed, auto inleveren bij zoon, mooi. Kieran die wil een dikke 10 geven aan Tom, omdat hij mij zo goed heeft geholpen met schuren en in de primer zetten. Belangrijk werk, lijkt mij. Meerte zegt, mijn beste vriendin verdient een 10 omdat ze altijd voor me klaarstaat, terwijl ze heel druk is met werken. En John zegt, een dikke 10 voor Danique en Joost. Die hebben vorige week maandag een zoontje gekregen. Ah, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dan zijn er ook nog dingen ingesproken, onder andere door Romano.
1: Hallo Robert. Met deze wil ik mijn collega Daan Aardman een dikke 10 geven, omdat hij voor het eerst na 8 jaar een dag zelfstandig heeft gewerkt. Zet hem op toppen.
0: Ah, dikke 10 meer dan verdiend. En Stefan, die heeft ook ingesproken.
2: Ik geef mijn dikke 10, die geef ik aan Wendy Heuvelman. Die is vanochtend geslaagd voor de rijbewijs bij mij. Nadat ze was gezakt bij 3 andere rijscholen en instructeurs. Dus, hey, chapeau Wendy, dat je je kopje koel hebt gehouden. Je was niet de jongste. Hè? Normaal doe je het een beetje op 18, 19, 20-jarige leeftijd. Maar jij hebt het op wat oudere leeftijd gedaan, dus je kan trots op jezelf zijn.
0: Ah, je kan trots op jezelf zijn. En hij is ook trots op zichzelf.
3: Mooi, wow, bijna niet.
0: beetje een humble brag is dit.
3: Mooi man.
0: Gezakt bij 3 anderen, maar bij mij geslaagd.
3: Lekker
0: gedaan. Dikke 10, meer dan verdiend. Wij gaan in de houding staan en wij zingen het uit volle...

0: inzenden. Nog een hele fijne woensdag. En morgen worden er weer dikke tienen uitgedeeld. Maar dan door Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Oh.
0: Die is er dan weer. Ja hoor.
1: Leuk.
0: Zometeen na tweeën veel plezier met Edwin Diergaarde. Ik heb nog Donna Summer voor je.

0: De laagste prijs van Nederland.
1: Tip om je lunch-up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus...
16: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
17: Ah.
16: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
22: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
24: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
25: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Attap.
25: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Dat is lekker, hè, zo'n kort werkweekje. Het is alweer 2 uur op woensdagmiddag, zo dadelijk Toto. Eerst krijg je het nieuws van Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. Een Nederlandse mijnenjager gaat eind deze week voor een NAVO-inzet naar de Middellandse Zee, zodat het marineschip op tijd naar de straat van Hormuz kan varen als dat nodig is. Dat schrijven ministers Jesselgus van Defensie en Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet had al eerder gezegd een militaire bijdrage te willen leveren. Het gaat al een stuk beter met 2 kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. 3 andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt hij pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is hij er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en heel klein, maar ze kunnen wel flinke jeuk en huiduitslag veroorzaken. En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, naar Floris, maar ook naar Kopspijkers. En Jack Spijkerman is trots dat zijn programma Kopspijkers nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of zelfs het jeugdjournaal. Reddit in weer. Het is zonnig en zomers warm, zeggen ze. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer een flink stuk omhoog. Vrijdag wordt het zelfs tropisch warm.
2: Poepoe. Dankjewel, Nicola.
3: Joep.
2: Er staan 8 files en de 3 langste vind je allereerst 2 stuks op de A12. Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En ook Oberhausen-Arnhem voor Zevenaar 11 minuten vertraging. Als laatste de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Tussen Zwarte Meer en de Duitse grens 11 minuten extra reistijd.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Onze record international.
26: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
27: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
26: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

de straat waar ik als kind woonde. Oh, nu klink ik wel heel erg als het dorp van Wim Sonneveld, maar daar staat een boekhandel die ook Rozenberg heette. En daar kwam ik eens in de 4 jaar als er een WK voetbal was, om voetbalplaatjes te kopen. Dus ja, dit jaar zou het weer zover zijn, alleen die winkel bestaat dus niet meer. Marianne Rozenberg wel trouwens, die vierde vorig jaar haar 55-jarig jubileum als artiest. Of zoals ze dat in Duitsland zeggen, she's still going strong. Goedemiddag, je bent bij de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Ik ben Edwin. En er is gedoe in Italië, want een vrouw heeft daar na jaren procederen ongelijk gekregen in een zaak tegen een Italiaans hotelrestaurant. Tijdens haar verblijf vroeg zij om kraanwater tijdens het eten. Ze wilde daar dus nooit zo voor betalen. Maar het restaurant weigerde dat en verkocht haar steeds mineraalwater van 7 euro de fles. En het Italiaanse Hoge Rechtshof heeft nu geoordeeld dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Dit kan echt niet zo. Zo ga je niet met mensen om.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feelgood show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Prijsfavorieten van Albert.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Met zo de top 4000 flashback, want die is in het Frans. En ook George Michael en Queen komen eraan. Nou, Johnny, hey,

hij bijna alles in het Frans zingt. Van deze man hoor je vandaag de top 4000 flashback. Met 3 noteringen doet hij het ook behoorlijk goed in de grootste hitlijst aller tijden. Aangezien zijn teksten vaak over zware thema's gaan, zoals afwezige vaders, depressie, social media, ziekte en eenzaamheid. Nee, niet heel gezellig. Juist in december.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Niemand minder dan Prince geeft zo het startschot... voor het sprintje dat we gaan trekken richting de finish van deze werkdag. Want het is alweer 3 uur. Martijn Nijhuis heeft het nieuws voor je.
6: Dat klopt, Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. Opvallendste naam is misschien wel Memphis Depay, die lang geblesseerd is geweest en net weer een beetje terug is. Martin de Roon is na 2 jaar weer terug bij Oranje. Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat hij straks zo aan de slag kan in de straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie... om olietankers en andere schepen te beschermen, zodra ze er weer door kunnen. Dat is nodig omdat Iran een stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Het Fletcher Hotel in Epe krijgt nog geen boete voor de opvang van asielzoekers. Die opvang ging door naar de afgesproken einddatum. Het hotel zegt, wij kunnen daar niks aan doen en wijst naar de opvangorganisatie. Die stapt nu naar de rechter en tot die zaak klaar is, komt er sowieso geen boete. En er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate en het is in principe mogelijk... dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Dat is nog nooit gebeurd trouwens. Ze wil samen met provincies gaan kijken... of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Het Radio 10 weer, veel ruimte voor de zon. Af en toe ook wat bewolking, 19 graden in het noorden... plaatselijk 27 in het zuiden. Komende dagen wordt het weer warmer. Vrijdag tropische temperaturen.
5: Ja. Yeah. Er staan nog wat files. In totaal zijn het er 11. En de 3 langste vind je op de A50 Arnhem richting Os voor de Maasbrug. 39 minuten na een ongeluk. A59 Os-Zonsheel voor Waspik 24 minuten. En de A208 Haarlem-Velsen tussen Velsenbroek en Hemuiden. Ook daar is een ongeluk gebeurd. En daar heb je een kwartier vertraging.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 10. Alpe d'Huez.
1: De Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Ja, volgende week donderdag is het dan zover. Hè? 4 juni, Alpe d'Huez 2026. Het gaat weer gebeuren. Vele duizenden fanatiekelingen, sportievelingen gaan de berg op. Eén keer of meerdere keren. En Radio 10 is er die hele dag live bij. En we veilen nog tot en met aanstaande vrijdag exclusieve items om geld in te zamelen voor het nog altijd zo belangrijke onderzoek naar kanker.
0: Alpe d'Huez veiling.
1: Op radio10.nl/doneer vind je alle veiling items. En eentje wil ik er even uitlichten, want dat is, ik moet zeggen, een hele mooie. Vooral als je wilt dat je tuin er deze zomer piekfijn bij ligt. Dan zou je kunnen bieden op een tuinmakeover door de Johan Cruijff van de tuinmakeovers, Ivo Putman. En die ken je van de grote tuinverbouwing op SBS6 iedere zaterdagmiddag in de namiddag. Deze veiling die staat op dit moment nog op zo'n €230. Nou, bied meer en wie weet staat Ivo binnenkort met al zijn plantjes, zijn potjes en zijn bakken bij jou voor de deur. En je hoeft niet op tv, laat dat even duidelijk zijn. Doe maar een

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
19: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Vertrouwd sinds 1999.
20: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Edwin Diergaarden.
22: Hoe en waarmee had Joe Jackson ook alweer zijn allereerste succes?

0: Dat is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Londen 1979. In de muziekwereld regeert punk, maar tussen al dat lawaai loopt een jongen rond die liever achter een piano zit. Conservatoriumdiploma op zak en scherpe teksten in zijn binnenzak. Hij speelt in kleine clubs met zijn band en hij valt op omdat hij anders klinkt. Met teksten die net wat venijniger zijn dan je op het eerste gehoor zou denken. Zijn eerste singles leveren langzaam wat aandacht op, maar het grote publiek twijfelt nog een beetje. Tot hij begin jaren 80 een nummer schrijft over mannelijkheid, uiterlijk vertoon en mannen die zich stoerder voordoen dan ze eigenlijk zijn. Best gewaagd voor die tijd. Maar precies daardoor blijft het hangen. Het nummer slaat aan in Europa en de Verenigde Staten. En ineens staat die keurige pianist uit Portsmouth op grote podia. En bewijst hij dat je in het tijdperk van punk ook succesvol kunt worden met een piano en zonder Hanekam. Joe Jackson. Dit is Real Man.
1: De doorbraak.

0: Listen to the radio. En als je dat blijft doen na vieren, dan zit je goed. Want dan is er een nieuwe Gijs op 10.
1: Ja, goed advies hoor. Listen to the radio. Straks na 4 uur, zoals je al zei, een nieuwe Gijs op 10 met Figo Waas. We gaan het even over de WK-selectie hebben. Want als er iemand verstand van heeft, dan is Figo het wel. En Yair Ferwerda is bij ons even te gast in de studio. Want hij heeft een boek uitgebracht over zijn politieke beslommering, als het ware. 25 jaar loopt hij al rond in politiek Den Haag. Iedereen heeft hij al voor de microfoon gehad. En eindelijk heb ik hem zelf voor de microfoon.
2: Ja, dat gaan we straks natuurlijk doen. Genoeg te vertellen over wat
1: absoluut,
2: er allemaal gebeurt.
1: Absoluut.
2: Never done a moment in het Binnenhof, dacht
1: ik. Nee, dat is dat. En vooral met Rutte natuurlijk. Hè, want die heeft hij echt gestalkt elke vrijdag. Uh-huh. En daar heeft hij toch een speciale band mee opgebouwd.
2: Ik ben benieuwd. Zometeen na vieren. Heel veel muziek en meer in een nieuwe Gijs op 10.
0: Nog veel meer ook.
2: Ja, wat zeg ik.

0: prijs van Nederland.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe

0: voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. China zegt dat het Nederlands marineschip De Ruiter heeft weggejaagd bij de Filipijnen. Volgens China is dat stuk zee van hen. Andere landen zien dat anders. China noemt het een provocatie en zet de straaljagers in. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting. Volgens een deskundige ging dat naar Hamas. Klopt niet, zegt de rechter. Die vindt de deskundige bevooroordeeld. Memphis Depay en Jurriën Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jurrie Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. Bondscoach Ronald Koeman gaat naar Amerika om te winnen, zegt hij. Maar hij blijft wel realistisch.
2: Ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
1: Het WK begint over 2 weken. En op Roland Garros in Parijs is Jesper de Jong door naar de 3e ronde. Maakt in 3 sets korte metten met Italiaan Federico Cina. De Jong kwam nooit eerder zover op een Grand Slam. Maakte in de 1e ronde ook al indruk toen hij de Zwitsers Stan Wawrinka naar huis stuurde.
0: Wat wel een keer tijd hoor, voor Nederlands succes.
1: Ja toch?
0: Dat zou wel eens leuk zijn.
1: Ja, dat is
0: lekker niet alleen maar voor het WK, voor het voetbal, maar ook voor het tennis gewoon op de stoelen staan.
1: Ja, helemaal mee eens. Het Radio Team weer vanavond nog lang zonnig en vannacht helder. 7 tot 12 graden, dus dat is dan wel te doen. Morgen zon overgoten, droog en al iets warmer. 21 tot 27 graden.
0: Mm-hmm.
1: Daarna nog warmer. Vrijdag weer tropische temperaturen.
0: En volgende week gaat het een beetje regenen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb mijn bolletje er weer even bij gepakt. En het klopt er weer als een bus.
1: Ja, ja.
0: Oké, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gie om te kijken of het nog steeds zo druk is. Want het is vandaag woensdag. En meestal is het op woensdag wat rustiger. Maar vandaag is dat toch anders? Of ligt dat aan mij?
3: Ja, ligt een beetje aan jou, Gijs. Oh. Er staat wel al 225 kilometer file totaal.
0: Dat vind ik best veel.
3: Ja, is ook zeker veel. Op de A2 Utrecht en Bos kom je bijvoorbeeld in 20 minuten file terecht. Tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda sta je 20 minuten stil tussen knopen de Terbrechtseplein en Gouwen. En op de A27 een kwartier vertraging vanuit Utrecht tussen knopen het Rijnsweerd en Lexmond.
0: Oké, nou laat ik eerlijk zijn, het is minder dan ik had verwacht. Maar ik dacht dat het iets drukker zou zijn. Ik hoop niet dat het nog drukker gaat worden. En ik hoop dat je er ook niet te veel moeite mee hebt. Nou, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven lekker bij je met Gijs op 10. Daar gaan we zo mee beginnen. Michael Sager en zijn band Let's All Chant. Die heb ik voor je klaar. Het zit in Stavros Disco. How Will I Know van Whitney Houston. En ik heb Cabaret voor je klaar liggen van Theo Maassen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
14: Radio 10.

0: Houston. How Will I Know, die hoorde je ook nog uit 1986. Nou, wees welkom bij de Meer Muziek in de Middagshow. Dit is de Middagshow hier op Radio 10. En we zijn ontzettend blij. En we vinden het fijn dat wij een onderdeel van jouw middag mogen zijn. Welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs. Moet even de groetjes aan Theo doen. Theo die luistert vanuit Bonaire. Oh, dat is zo. Is het vroeger of later? Nou, vroeger, hè, geloof ik. Ik meen dat het daar nu een uurtje of 12 is.
1: Lekker warm. Dat
0: weet ik sowieso, dat het ook lekker warm is. Nou, Theo, fijn dat je ook meeluistert. Mijn naam is Gijs Staafman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew zitten wij lekker bij op de achterbank. Als je op dit moment al in de file staat, nou, ik denk het haast niet, want de werkdag hebben we nog niet officieel afgesloten. Gaan we zo direct doen. En dat is, dan is het file tijd voor je. Maar we houden je in ieder geval natuurlijk wel op de hoogte waar alles staat. En met het mooie weer is er niks moois dan barbecuen en terrasjes. En een toertochtje maken met je motor. Dat gebeurt nou natuurlijk volop. Ook in de Limburgse heuvels, maar in Vaals, waar het natuurlijk prachtig toer is door alle heuvels en bochten, zijn inwoners er helemaal klaar mee met dit soort tochten. En daarom heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een meldingsplicht. Ja, als je van plan bent om met meer dan 10 auto's of motoren of scooters door het Vaalse heuvelland te willen rijden, dan moet je dat melden. Als je meer met 50 voertuigen wil gaan toeren, dan heb je zelfs een vergunning nodig. Een officiële toervergunning. Ja, ik kan me voorstellen dat je zo'n melding, doen of een vergunning aanvragen, dat je dat onhandig vindt. Maar het komt allemaal de bewoners wel ten goede. Zo wordt het stiller op de weg en hopelijk ook wat veiliger. Want een ongeluk met een motor of met een auto, ja, dat gun je natuurlijk helemaal niemand, hè.
2: Mijn vrouw die is als kind betrokken geweest bij een vrij ernstig auto-ongeluk. Toen was zij 6 jaar oud. Zij zat achterin met haar broer. In een tijd dat er nog geen veiligheidsgordels waren, achterin. En vlak voordat zij thuis waren, was er een of andere zatlap die geen voorrang verleende. En die zo met volle snelheid, zo in de flank van die auto gereden. Precies op de plek waar mijn vrouw als 6-jarig kindje zat. Het heeft zijn hele harde klap gehad op haar hoofd. En toen is haar gevoel voor humor heel ernstig.

0: 1992. Gaat er zo'n grote hit mee. Lionel Richie en Do It To Me One More Time. En daarvoor Stavons Disco, de Michael Sager Band, de Let's All Chant. We hebben zo het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, Groningen vangt ook vannacht weer asielzoekers op van Ter Apel. En sinds gisteren kun je dus bijna alle tv-programma's van vroeger terugkijken via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Wat wordt er nou het meest teruggekeken? Nou, echt iets heel raars, als je mij vraagt.
0: Oké, nou, ik hoor het zelf wel.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Ja, goedemiddag. Vanavond is nog lekker zonnig. Vannacht helder, aangenaam 7 tot 12 graden. Morgen heel veel zon, droog, iets warmer. 21 tot 27 graden wordt het morgen. En aan het eind van de week kan de temperatuur zomaar weer tegen de 30 graden aanlopen. Hoe is het mogelijk? En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, vooral in de Randstad en in Brabant. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een 30 minuten file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 sta je ook een 30 minuten stil tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. En op de A50 Eindhoven-Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
10: Ja, super vervelend allemaal, maar maak je niet te druk. Hè? Wij blijven sowieso deze hele file lekker bij je. Jij hier, Verbeda, die komt straks even langs. Gaat ons alles vertellen over zijn nieuwe boek. En dat heeft met politiek te maken, dat kan niet anders. En ik heb ook muziek voor je van U2 en de nieuwe single van Douwe Bob. Ga ik zo voor je draaien. Maar eerst, het is 5:01. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ook vannacht weer uit de brand door asielzoekers op te vangen. Maar het is wel de laatste keer, zegt Groningen. De mensen slapen daar in een congrescentrum. In de Utrechtse plaats IJsselstein begon vandaag de bouw van een asielopvang. 3 mensen die dat wilden tegenhouden zijn opgepakt. Ze blokkeerden de ingang van het terrein. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Morgen komen ze langs bij het katshuis. Jette trok zijn eigen plannen in na veel protest van de bonden. Die dreigde met stakingen.
10: Oh, hij legt het nu bij de vakbonden neer.
12: Nou, zo van, dan maar beter.
10: Ja, kom maar op. Ja. Zo van, er moet toch ergens geld vandaan weer gehaald worden.
12: Op een bepaalde manier.
10: Dus, ja, ik ben benieuwd.
12: Zeg Gijs, we hadden het gisteren over de Schatkamer van Nederland. Of, jij had het erover met Eppo van Nispen van hier tot Ginder, of hoe heet hij?
10: Nou ja, precies. De directeur van Beeld en Geluid.
12: Precies.
10: Het was helemaal exciting. En dat willen wij ook een beetje. Dus.
12: Precies, ja. Dit is dat nieuwe online platform waar je dan gratis meer dan 700.000 oude radio- en tv-programma's kunt terugluisteren en terugkijken.
10: Mag ik even iets zeggen over dat gratis? We hebben hier natuurlijk altijd kijk- en luistergeld voor betaald. Hè? Dus
12: ja,
10: gratis
12: is zeker
10: het natuurlijk niet.
12: Maar je hoeft er dus niet nog een keer voor te betalen.
10: Nee,
12: zoals bij
10: precies.
12: YouTube, dat je naar filmpjes moet kijken. Nou, dat blijkt dus mega populair te zijn. In de eerste 12 uur hebben ruim 200.000 mensen op de site gekeken.
10: Ja, dat is wel een succes.
12: Waar zochten mensen nou vooral naar, denken jullie?
10: Even denken. Ik denk dat mensen vooral naar oudere dingen. Ik heb zelf gisteravond ook gekeken.
12: Ja.
10: Ik heb Mies Bouwman ingetypt. Ik heb Willem Ruis ingetypt.
12: Ja, maar
10: ik heb de 1-2-3-show heb ik ook ingetypt.
12: Heerlijk. Met Tette Braak.
10: Met Tette Braak,
12: het zijn dus vooral, heel gek, oude nieuwsgebeurtenissen. Oh. Mensen zijn dus massaal de journaals en de jeugdjournaals gaan terugkijken.
10: Echt waar?
12: Ja, kijken wat gebeurde op de dag van mijn geboorte of zo, weet ik veel. Hmm. Ook Floris en Swiebertje worden veel teruggekeken.
10: Oh.
12: En dit programma. En dat is natuurlijk...
10: Geen idee, wat is dit?
13: Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is
10: dit Erik Dijkstra? Is dit Erik Dijkstra?
12: Nee, lijkt
10: klinkt hij wel.
12: Ja. Het is het niet. Het is ook de stem van...
10: Inspirator van Erik.
12: Van de Sinterklaasjournaal.
10: Dit ben ik wel totaal vergeten. Nou, ja, de kopspijkers niet, maar wel de tune. Dat ben ik wel een beetje vergeten. Ja.
12: Nou, ik heb even de naam Gijs Staverman ingetikt, net als jij. Ik moet zeggen, ik heb weer veel geleerd over jou, Gijs.
10: Oh, serieus?
12: Ik weet niet of jij het zelf nog weet. Precies 32 jaar geleden zat jij in een quizprogramma van de KRO.
10: Oh?
12: Wat was het, denk je?
10: Was het Waku Waku, zoiets? Of,
12: nee, het was een hint. Ellen Brussen deed ook mee.
10: Ellen Brussen?
12: En Giel van Praag. Nou, we gaan het gewoon even checken.
14: Okay. Tweede woord. Kom op. Ander woord.
10: Oh, hint.
12: Timmer. Timmer. Timmer. Even luisteren hoe het gaat, Gijs.
14: Timmer op.
15: Ja, het is voorbij. Jammer. Het is niet graag. Je wilt gaan zitten, Gijs. Jammer.
12: Ja, je andere leden waren niet heel blij met jou. In 2006 was je te gast in De Wereld Draait Door. Ook toen was je al aan het verzamelen. En ook toen moesten mensen daar al een beetje om lachen.
15: Hé, hey, maar Gijs, ja. Volwassen kerel. Ja. Heel lang toch op zoek naar een Willem Ruijs strandstoel?
16: Ja, en ik ben nog op zoek naar een afvalemmer. En ik ben nog op zoek naar een kussentje.
12: Daar is het dus allemaal begonnen, hè, Gijs?
10: Ja, ik weet het, ja. Ik heb dat gisteren ook teruggezien. Was 30 kilo verder, was dat toen?
12: Ja.

0: Nou, toen was hij op vrijdagmiddag. En dat was leuk, hè?
1: Supergezellig.
0: Dat was gezellig. Ja,
1: dat was toch een hele leuke man. Viel echt mee.
0: Nou, hoezo? Twijfelde je eraan?
1: Nee, ik vond het een hele leuke kerel.
0: Het is fijn dat je het nu zegt. Dat hij er niet naast ons zit ook gewoon. Dope op All for One. Het is het themanummer voor de Alpe d'Huez. En wij omarmen hier bij Radio 10 natuurlijk die prachtige actie. We willen zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. En daarom organiseren wij een veiling. Ga naar radio10.nl/doneer. En dan kun je bijvoorbeeld bieden op een complete tuinverbouwing van de mannen van de grote tuinverbouwing. En nou, ik heb nog niet zo lang geleden een huis gekocht. En ik ga erop bieden, denk ik. Ja, echt. En ik moet even... Rick die heeft mij precies uitgelegd wat hij wel en niet doet. Maar hij doet alles wat je wilt. Ja,
2: het mooiste is dat hij artistieke vrijheid heeft. Oh. Maar hij heeft goed oog. Dus
1: zes fonteinen. Ja, dus lampjes.
0: Dan moet ik even...

0: Je kan er aardig van in de war raken. Gelukkig kunnen wij als simpele stervelingen, altijd vertrouwen op een man die de premier laat dansen, ministers laat zingen en staatssecretarissen betrapt op rijden zonder gordel.
1: Politieke praatjes.
2: Politieke praatjes.
0: Ja, de man die de leukste praatjes uit de politiek weet te halen is bij mij op dit moment in de studio. De man die nooit in de massa gaat staan, maar gewoon op de plek waar de quotes op hem afkomen. Ja, hier, Ferwerda. Goedemiddag.
3: Gijs, wat een intro dit jaar.
0: Ja.
3: Daar heb je lang op gezeten, hoor.
0: Ben je ooit zo wel eens geïntroduceerd, of niet?
3: Ik geef deze dagen wel eens een interviewtje, maar zo mooi als jou heb ik het nog niet gehoord, Gijs.
0: Nou, dat is, nou, 25 jaar doe je verslag over de politiek, maar de meeste politieke verslaggevers die staan meestal als een kudde schapen te wachten bij de deur. En dan hoop je dat je dan je microfoon er zo'n beetje tussen kan schuiven. Jij hebt een andere aanpak, toch?
3: Nou ja, ik ben ooit mijn carrière begonnen bij Barend en van Dorp. En die waren eigenlijk ook zo. En die zeiden altijd tegen mij, wees origineel in je aanpak en je vragen en ook in beeld.
0: Mm-hmm. En dat doe je dan ook op tijden of plekken waar andere mensen niet...

0: wandelingetje richting het Binnenhof. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd dat gewoon routine. Sterker nog, toen ik er een week niet was, toen was hij helemaal beledigd. Toen was hij uit zijn ankertje was hij kwijt. En toen zei hij ook de week daarna, waar was je?
1: Ja. Ja. Heb je hem wel eens boos gemaakt? Want hij kon wel uit zijn
0: ja, zeker. Er waren toen verhalen dat hij inderdaad heel erg driftig was. Mm-hmm. Die kwamen toen ook naar buiten. Dus toen noemde ik hem een tijdje mijn eigen driftkikkertje. Nou ja, dat vond hij niet leuk bijvoorbeeld. Nee, als ik hem dat noem.
1: Maar je gaat ook vaak op de Bonnefoy ga je op pad. In de hoop dat je een mooi item kunt krijgen. Ja. Dat lukt niet altijd. Zoals bij Marjolein Faber. Die wilde je overhalen met twee kaartjes voor de Efteling, toch? hoe ging dat?
0: Ja, ik dacht, Marjolein Faber natuurlijk een beeldbepalende minister. Mm-hmm. En toen viel het kabinet en opeens ben je dan vertrokken als minister.
1: Ja.
0: En ik wilde gewoon weten hoe het met haar ging. Want zij was toch alleen maar volop in het nieuws. En op een gegeven moment is iemand dan weg.
1: Maar je wilt niet weten hoe het met haar gaat. Je wil ook een spannend item maken,
0: precies,
1: toch?
0: Ja. En wat toen heel erg speelde tijdens haar ministerschap was dat asielzoekers in Sint-Anna-parochie zouden een uitje hebben naar de Efteling. Maar daar is zij toen voor gelegen. Dat werd toen een heel ding.
1: Ja.
0: Dus ik dacht voor haar, ik neem twee kaartjes voor de Efteling mee. Als een soort geste. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik kan hier wel uren gaan wachten. Bel gewoon beleefd aan en ik vraag van, zou je een interview willen geven?
1: Mm-hmm.
0: Ze zat op de eerste verdieping en ze zag me. Maar ze zei, oeps, deze het gordijn dicht. Dus uiteindelijk heb ik haar nooit kunnen bereiken. En daar ben je dan een hele dag mee bezig. Maar dat wil ik dan wel geprobeerd hebben. Want ik heb het ook wel eens gedaan bij Frans Timmermans.
1: Ja.
0: Niet veel later. Wil ik eigenlijk dezelfde methode. Die was ook, die wilde voor het premierschap gaan. Maar toen hij verloor, vertrok hij gelijk. Nooit meer een interview gegeven. Dus ik wilde ook gewoon weten hoe hij terugkeek op die periode. Dus ik reed daar in de buurt. En dan ben ik denk, ik zie hem daar gewoon fel jek aan. En een zonnebril op.
1: Ja, maar je zegt dat zo van, ja, maar dat was echt toeval. Dat kan toch helemaal niet? Maastricht is hartstikke groot.
0: Ja, nee, maar ik wist dus ongeveer waar hij woonde.
1: Ja,
0: dus
1: precies. Je hebt gewoon heel veel goed huiswerk gedaan.
0: Precies. Ja. Dus ik had via bronnen gehoord waar hij ongeveer woonde. Dus ik reed daar in de buurt. En toen zag ik hem gewoon fietsen. Dus ik zei tegen mijn cameraman, nu gas geven. En hij reed zo letterlijk ons shop binnen. En toen vroeg ik eerst nog beleefd van, mag ik u wat vragen? Nou, toen stond hij me uitgebreid te woord 10 minuten.
1: Ja. Ja. Nou is Rob Jetten 3 maanden minister-president van ons land.
0: Ja.
1: Heb je inmiddels ontdekt wat zijn rituelen zijn?
0: Nou, ik merk wel dat hij er nog enigszins in moet groeien. Hij moet een beetje loskomen nog.
1: Mm.
0: Hij moet, ik heb hem al wel vaak opgevangen. En met kerst had ik ook een soort van eindejaars interview met hem. En toen dacht ik van, leuk, ik neem wat kerstmutsjes mee. Dat is altijd leuk voor het beeld. En ja hoor, het kerstmutsje ging op. Dat zou Rutte nooit doen.
1: Nee.
0: En ik denk dat hij dat Jetten over een jaar ook niet meer doet. Maar het kerstmutsje werd wel opgezet, Gijs.
1: Ja. Sinds dat jij er bent, is die mediatraining wel een beetje veranderd, heb ik het idee.
0: Denk je dat?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Nou ja, het is vaak bij mij zo. En dat kan ook een kritiek op mij zijn. Dat het dan vaak te jolig of te lollig is.
1: Nou, ik heb voor het eerst, elke keer als ik jou zie, dan heb ik altijd het idee, die politici komen tenminste een beetje los.
0: Ja. Nou ja, ik vind vaak een Haagse reflex is, ik heb dit wel vaker gezegd, maar een minister heeft een moeilijk debat gehad, die komt naar buiten en dan is vaak de eerste vraag van het Haagse journaal, vindt u dat hij aan kan blijven?
1: Ja.
0: Ja, hoe denk je dat de persoon dan reageert als hij net een moeilijk debat heeft gehad? Ja, dan zou ik ook zeggen van dit. Terwijl je een heel ander gesprek voert als je die persoon naar buiten komt en je vraagt aan hem of haar, zeg je hebt het ook zwaar gehad. Kun je daarna altijd nog die vraag stellen of diegene aan moet blijven of niet? Maar dan heb je net een wat andere insteek. Het is bij mij vaak de kunst om inderdaad ze een beetje los te krijgen en dan kritische vragen te stellen.
1: Lijkt wel grappig als je dan vraagt, wie zou er volgens u moeten aftreden? Dat zou ik wel een mooie vraag vinden.
0: Gijs, die gaan we erin gooien, jongen. Die gaan we erin gooien. Ja.
1: Jij hier, Verwerda. Hartstikke fijn dat je even langs bent gekomen. Je boek ligt nu in de winkel.
0: Ja, ligt in de winkel, ja.
1: Het Binnenhof van Jair. Ik hoop dat het een groot succes wordt.
0: Dankjewel.

0: Juist in 40 seconden. En we hebben het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de vakbonden mogen morgen uitleggen hoe zij de AOW en de uitkeringen betaalbaar willen houden. En zoek je nog een leuk uitje, ga eens op bezoek bij de koning. Dat kan gewoon komende zomer.
0: Serieus?
1: Kost niks.
0: Oké.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
20: Dit is niet normaal meer.
21: This is Michael, de grootste

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
4: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag Gijs. Er is morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jetten komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na veel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. Amerika trekt zijn troepen terug uit de buurt van Iran. Maar alleen als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Dat staat volgens Iraanse media in een voorlopig akkoord waarover al weken wordt onderhandeld. Moet een eind maken aan de oorlog en de zeeblokkade. Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij hem meteen opstelt. Depay heeft de afgelopen weken niet gespeeld bij zijn club Corinthians en daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Donjan Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En misschien leuker in de zomervakantie op bezoek bij koning Willem-Alexander.
4: Ja, dat is leuk.
5: Toch? Hij stelt Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen deze zomer open voor het publiek. En hij maakt er ook gewoon zelf even reclame voor op Instagram.
6: Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde. Het werkpaleis dat mijn vrouw en ik ter beschikking hebben en dat bijna het hele jaar door intensief wordt gebruikt. Ik wens u een inspirerend bezoek toe.
5: Ja, klinkt gezellig, toch?
4: Ja, dat is supergezellig.
5: Beetje beginnetje van Railway. Nou, het werkpaleis is open van 22 juli tot en met 9 augustus.
4: Ja.
5: Neem aan dat hij dan zelf op vakantie is. Hij had het natuurlijk ook op Airbnb kunnen zitten, maar het is natuurlijk wel sympathiek.
4: Je mag daar gratis naar binnen toe dan? Of moet je daar wel kaarten voor kopen?
5: Ja, zo uit mijn beleving. Ik ben er ook wel eens eerder geweest.
4: Zullen wij met z'n tweeën er naartoe gaan? Dan gaan we een selfie maken in een gouden koets. Kan dat?
5: Ik weet niet of je daarin mag. Gouden koets is sowieso heel broos, maar...
4: Precies. Ja, misschien heb je daar net niet meer...
5: Nee, precies. Wees te zwaar voor het radioteam weer. Ook vanavond is het nog zonnig. Vannacht hebben we in elk geval geen plaknacht. Dan is het 7 tot 12 graden. Morgen schijnt de zon volop. Dan blijft het droog en wordt het al ietsje warmer. 21 tot 27 graden.
4: Ah, lekker hoor. Ik teken ervoor. Dan gaan we meteen even naar Robin van de regie. Ja, je bent zo druk bezig. Ik denk, we proberen even een momentje even te vinden dat je tijd hebt.
7: Maar... Even een klein beetje oogcontact.
4: Ja, nee, maar wat ik zo knap vind is dat je kan heel goed multitasken.
7: Niet normaal. Dus
4: waar staan de files?
8: Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Everdingen en Waardenburg staan een half uur stil. Op de A12 Den Haag-Utrecht heb je een kwartier vertraging door een vrachtauto met pech tussen Reewijk en De Meern. En op de A15 vanuit Rotterdam heb je 20 minuten file tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam.
4: Oké, nou heel veel sterkte erbij. We gaan zo lekker jouw werkdag afsluiten. En dat doen we met Bodiem en Rasputin. En dan is ook deze dag weer voorbij.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
14: Vliegtickets.nl.
13: Vertrouwd sinds 1999. UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
14: Vertrouwd sinds 1999.
15: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich
1: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Radio 10.

had toch een beetje een probleem met wat luisteraars, omdat ze appjes hadden gestuurd dat het toch te laat was. En nu is het exact 5:05, dus we zijn vandaag op tijd. Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

ze gaat zeggen dat dit toch wel een hele goede band was. En die hele goede muziek uitgemaakt. En dat dit misschien wel de band... Nee, dat moet je allemaal niet zeggen. Nee, mensen weten toch wel hoe oud ik ben. The Doobie Brothers en Listen to the Music. En Lucy Silva's en Breathe In, Breathe Out. Breathe In, Breathe Out. Die hoorde je daarvoor. Ja, nog 15 nachtjes slapen. En dan barst het grootste sportevenement.

0: voetbal die zijn wie de weerga niet kent. Maar welke spelers neemt bondscoach Ronald Koeman nou mee?
1: Studio Staverman.
0: Ja, zijn 26 spelers werden vandaag bekendgemaakt in Zeist. En daar was wel even wat om te doen. Dus daarom ga ik meteen bellen met cabaretier, acteur, programmamaker, schrijver, zanger, trainer, gediplomeerd gymleraar. Dat wist ik niet. Ben jij gediplomeerd gymleraar, Virgo?
2: Ja, zo ben ik begonnen.
0: Oh, zo ben je begonnen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, in ieder geval voetbalkenner en ook liefhebber Virgo Waas.
2: Zeker,
0: goedemiddag.
2: Zeker, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, wat wil je weten, Gijs? Hoe diep wil je op de materie ingaan?
0: Ik wil alles van je weten. Ik wil alles weten. Nou, laat ik eerst even de selectie van Oranje is bekend. Die is vanmiddag bekendgemaakt.
2: Ja, ja.
0: Laten we eerst meteen even beginnen met de verrassing. De grootste verrassing.
2: De verrassing niet. Die niet meegaat is Frimpong.
0: Ja, dat is gek een beetje, toch?
2: Dat is een beetje gek, ja. Maar die is nogal blessuregevoelig. Legt Ronald Koeman uit. En wie wel meegaan is Martin de Roon van Atalanta, Bergamo. En Summerville van West Ham United. En Guus Til van PSV.
0: Ja. Maar die Martin de Roon, die heeft toch al een paar jaar niet gevoetbald voor het elftal?
2: Nee. Maar ja, omdat de Jerry Schouten geblesseerd is, zocht hij nog een verdedigende middenvelder. Ja, en dan kom je bij Martin de Roon uit.
0: Oké.
2: Okay. Vanzelf.
0: Oké.
2: Okay. Hij kan nog best 2 maanden voetballen, denk ik.
0: Ja, dat neem ik aan, want anders gaat hij niet mee natuurlijk. Wat vind jij ervan? Is het een goede keuze?
2: Nou, wat me opviel is sowieso dat Koeman met tegenzin op de persconferentie alles aan het uitleggen was. Hij had er eigenlijk geen zin in.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel een goede keuze. De Roon is ook een beetje een maakt veel humor en die ligt goed in de groep. Dus ik begrijp het wel.
0: Ja, nou hoorde ik hem tijdens de persconferentie ook zeggen, Ronald Koeman. Zo van, ja, dit is een team die heel ver kan komen. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Als we een tijdje achter elkaar voetballen, dan zullen we het waarschijnlijk niet zo goed doen.
2: Kijk,
0: dat is toch een rare opmerking, of niet?
2: Ja, ik weet niet. Hij dekt zichzelf misschien een beetje in. Er zijn 12 pools met 4 landen. Er zijn 48 landen. Er gaan 12 beste nummers 2 door en 8 beste nummers 3. Als je daar niet bij zit in de eerste ronde, dan moet je echt stoppen.
0: Ja, okay.
2: Dan moet je echt stoppen. Nou, als je daarna, is het wel zo, dan wordt het wel moeilijker. Maar ik snap zijn selectie wel. Ik snap alleen die opmerking niet eens.
0: Nee. Wie mist er volgens jou in de selectie?
2: Ja, die zijn gewoon geblesseerd. Dus Simons, Schout en De Vrij, die kunnen gewoon niet meedoen. En de rest is eigenlijk wel de usual suspects.
0: Mm-hmm.
2: Alleen Weghorst, dat hij meedoet, is een beetje omdat de prestatie in het verleden geven voor Koeman garanties in de toekomst, kennelijk.
0: Ja, blijkbaar.
2: Dit seizoen heeft hij natuurlijk wel bij een slecht team gespeeld, de Ajax. Maar ja, hij heeft kennelijk vertrouwen in hem.
0: Ja. Nou, het is geen verkeerde speler, toch? En misschien in de juiste omgeving zich bevindt, dat hij misschien dan tot zijn recht komt of zo?
2: Ja, je weet het niet. Ik durf niks meer. Ik durf het bijna niet te voorspellen wat hij gaat doen, eigenlijk.
0: Nee. Oké, denk je dat dit het laatste kunstje wordt van Koeman?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, hij zat er vandaag ook bij, zo van met wat ik al zei, met tegenzien, zo van moet het weer, met die pers, weet je wel.
0: Ja.
2: Ja, zo'n hele maand in Amerika met die jongens, hij moet toch energie geven. Dus ik denk, hij heeft er nu zin in, maar het is wel zijn laatste kunstje, denk ik wel.
0: Ja.
2: Zo zat hij erbij.
0: Maar als je het zo stelt, wat lijkt me wel een vreselijke, want het moet nog beginnen dan voor hem.
2: Ja, maar kijk, Nederland heeft natuurlijk zoveel miljoen bondscoaches. Iedereen heeft er iets over te vertellen.
0: Ja.
2: En dan wil je, we zijn het ook, ik ook, ik nu ook, en jij nu ook. Dus ja.
0: Ja, dat snap ik. Goed.
2: Wat me wel trouwens opviel, dat zijn maar 2 spelers uit de Eredivisie. Spelers uit de Eredivisie.
0: Tiel
2: en Weghorst. Ja. En dus geen Feyenoorders.
0: Mm-hmm.
2: En voor de rest, ja, dat zegt toch ook zo het niveau van de Eredivisie, moet ik zeggen. Ze komen meestal uit Engeland.
0: Maar ik dacht misschien dat hij had ook even bij AZ even kunnen shoppen.
2: Had hij kunnen doen, maar dat heeft hij niet gedaan.
0: Nee, dat heeft
2: hij niet gedaan.
0: Nee, dat heeft
2: hij. Dat is maar te ver van Verzeist.
0: Ja,
2: dus,
0: precies. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Heb je nog een goede Koeman imitatie in huis eigenlijk? Vroeg ik bij
2: Nee.
0: Zo.
2: Dus mijn ding is echt Jan Cruijff, maar die is dood. Dus dat mag niet meer.
0: Nee, dat kan niet meer. Hè?
2: Nee.
0: Goed. Nou, nee, dus, ik vind het eigenlijk wel gezellig om met jou hier zo over te praten. Zullen we dat vaker doen tijdens het WK?
2: Laten we gewoon, ja, laten we gewoon, bel me gewoon op. Ik heb alle tijd. Ik volg alles. Voorspel.
0: Nou,
2: het kan
0: is
2: heel
0: dat...
2: leuk worden. Als we ver komen, dan kan het heel leuk worden.
0: Ja, precies. Ja. En als het niet ver komt, dan hebben we in ieder geval een leuk gesprek met elkaar, toch?
2: Zeker. Oké. Okay, nou.

0: hij het ook niet zo serieus neemt. En dat is helemaal wel prettig. En jij vindt het ook leuk, toch, Martijn? Jij kijkt er wel een beetje naar uit, hè?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in nu.
0: Ja.
1: Ja, ik ben natuurlijk een grote sportkenner, dat weet jij ook.
0: Die ging er ook weer niet mee?
1: Een vringpong.
0: Vringpong, ja, precies, ja, oké. Goed, toontje lager en zoveel te doen. Dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. We gaan zo de top 4000 in 40 seconden spelen. En we hebben het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, er komt een onderzoek naar jeugdzorginstellingen vanwege de zwaar mishandelde kinderen in Stadskanaal. En op de veilingssite van Radio 10 voor op de 6 komt zometeen een geweldig item te staan. Iets wat je als luisteraar van Radio 10 zeker wilt hebben. Dat hoor je zo.
0: Absoluut.
2: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage

0: Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Oranje fans op.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Het is niet normaal meer.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht iets minder warm, maximaal 12 graden. Morgen veel zon, droog, iets warmer. 21 tot 27 graden. En waar staan de files? Het was net niet zo heel druk. Misschien is het wel drukker geworden. Robin van de regie, die weet alles. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, op een heleboel plekken, maar niet echt heel veel bijzonderheden en extreem lange files. Je staat op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld een half uur stil tussen Culemborg en Kerkdriel. Op de A12 Arnhem-Den Haag 20 minuten tussen Bunnik en Woerden. En op de A27 is het wel meerdere plekken druk. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos 20 minuten vertraging. En verderop richting Breda ook nog eens 20 minuten tussen Lexmond en Werkendam.
5: Oké, nou heel veel sterkte. Wij proberen straks die file iets

0: thuisbezorgde goed winnen. Maar eerst het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van de kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Leiden houdt de noodopvang voor asielzoekers in een kerk nog een paar maanden open. Het zou eigenlijk deze week stoppen, maar het is verlengd om Ter Apel te helpen. Daar blijft het nog steeds te druk en moeten asielzoekers ook vanavond weer vertrekken. En studenten aan het mbo zijn steeds vaker trots op hun opleiding. Meer dan de helft voelt zich nu een volwaardige student, meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak achtergesteld als ze een stageplek of een kamer zoeken, blijkt uit onderzoek.
0: Oké. Goed, we willen even praten over de veiling.
1: Ja, want staat,
0: het loopt een beetje op zijn eind, hè, bijna. Dus nog een paar dagen en dan is het klaar. Dan kun je niets meer
1: bieden. We waren natuurlijk de beste dingen voor het laatst.
0: Zeker.
1: Dus ja, er staat weer een nieuw item op die veilingsite voor de Aldu 6. Mm-hmm. Echt een geweldig item als je mij vraagt. Een Radio 10 Mystery Box.
0: Ja.
1: Dan hebben wij laatst een Mystery Box geveild met spullen uit jouw opslag.
0: Ja, daar staat nog een fotootje bij dat het mijn Mystery Box is. Mystery Box van Gijs Staverman. Dat staat op de site. Maar het is eigenlijk, want ik vind dat leuk hoor, zo'n Mystery Box. Die heb ik met liefde samengesteld.
1: Ja.
0: Dus ik heb er allerlei dingen in gedaan waarvan ik zelf niet meer weet.
1: Geld is binnen, dus je kan het nou vertellen.
0: Ja, nee, maar jij wil dat natuurlijk weten, maar ik weet dus serieus niet meer wat erin zit.
1: Maar hebben we het dan over gedragen onderbroek of over een fotokaart?
0: Er zit een paar fotokaarten in, dat weet ik nog. Er zit een kaartje van Streetlife zit erin, wat ik vroeger gepresenteerd heb op tv. Met een originele vraag, staat er nog op de achterkant. Er zit een shirt in van Radio 2 van de Top 2000. Nou, die heb ik verknipt en heb ik het logo eruit geknipt natuurlijk. Want daar hebben we het niet meer over.
1: En mensen hier veel voor betaald? Of?
0: Bijna €300.
2: Alles voor de Aldu 6, hè?
0: Alles voor de Aldu 6.
1: Vandaag dus weer een mystery box, maar dan van Radio 10. Ja, ik weet niet wat erin zit, maar ja.
0: Maar doen wij hier, want dan moet Rick even uitleggen. Want Rick is van de redactie, die heeft dit helemaal redactioneel helemaal uitgeplozen.
2: Veilingmeester Rick, hè?
0: Veilingmeester Rick, dat eenmaal andermaal. Rick is in de house.
1: Wat zit erin?
3: Sla met een hamer.
1: Geef even een richting aan. Wat zou erin kunnen zitten?
3: Nou ja, kijk, wij hebben hier hele mooie spullen bij Radio 10.
1: Bammerrammer broodtrommel?
3: Van broodtrommels. We zijn Gijs kwijt. Van broodtrommels tot zonnebrillen, tot boeken, tot LP's, tot
2: DAB-radio's.
3: DAB-radio's. Dan dat Gijs heeft.
1: Ja, en Radio 10
0: DAB-radio's,
1: ja. Ja, dat is hartstikke goed, toch?
0: LP's, vinyl. Echt allemaal.
2: Moet je niet te veel gaan vragen, Gijs.
0: Het komt allemaal in die box.
3: Heb jij zelf al geboden, Gijs? Want je hebt natuurlijk weer ruimte in je opslag.
0: Nee, ik ben bezig met die tuin makeover.
3: Oh, die is ook mooi.
0: Ja, die is ook mooi. Die staan nu op €330.
2: En Martijn, heb jij nog al verboden voor Chico?
1: Nee, want hij staat inmiddels zo op. Wat is het?
2: €450.
1: Ja, ik wacht eventje. Hoe lang heb ik nog?
0: Hoezo, waarom wacht jij even? Jij kan best €500 bieden, kom op. Niet
1: hoeveel staat hij nu?
2: Hij staat nu op €450, want je hebt nog morgen 7 uur.
1: Oh, s'avonds. Dan denk ik nog even over na. Maar Gijs, verkoop deze mystery box nou eventjes, want we hebben het over allerlei andere dingen.
0: Ja.
1: Als echte Radio 10-fan wil je toch gewoon een Radio 10-paraplu, een DAB-radio, een powerbank, een zonnebril, een dopper, een...
0: Een Gijs beker stop.
1: Oh,
0: originele Gijs beker.
3: Het is
0: kijk,
3: wel
0: als
3: een
0: je
3: mystery,
0: nu naar de...
3: hè, jongens.
1: Oh, shit. Oh, ja. Het is niet echt een mystery. Sorry.
0: Ik heb hier niks meer over te zeggen.

winnen. En dat hebben we voor je klaar liggen. Gisteren is het ook gelukt, dus waarom zou het vandaag niet lukken? Als je het aandurft om met mij mee te spelen, dan heb ik een vraag voor je en die moet je goed beantwoorden. En wie weet, doe je zo met me mee. Ik ga Ed Sheeran zo voor je draaien met Overpass Graffiti. Dat is niet zijn enige top 4000 notering. Hij heeft ook een top 4000 hit gescoord met een nummer over een kasteel. Maar waar staat dat kasteel? Waar staat het kasteel dat Ed Sheeran bezingt op nummer 1659?

0: hem nooit meer Ed Sheeran noemen. Dat is heel vervelend. Dat vinden de fans van Ed Sheeran vinden dat niet zo leuk.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Overpass Graffiti. En we gaan dat weer spelen. Top 4000 in 40 seconden met Corina, 57 jaar, uit Hoogvliet. Dag Corina, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Gisteren speelde een dorpsgenoot van je mee, Sandy.
2: Ja, niet gehoord.
0: Heb je het niet gehoord? Nee, maar ze heeft wel gewonnen. Ging hartstikke goed. Ja, en dus het zou mooi zijn als ze €200 naar Hoogvliet gaat dan vandaag.
2: Dan krijgen ze druk met thuisbezorgd.
0: Ja, ik wil net zeggen, die lopen af.

0: Ja, over de
1: hills. Ja, de onderhill is het eigenlijk natuurlijk.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Over de hill, dan ben je dronken en dan maak je koprol.
0: Ja, dat ben je
1: nog
0: niet zo gauw.
1: Ja, oké. Okay. Nou, het gaat eigenlijk over Framlingham Castle. Dat is in Suffolk. Maar on the hill, dat is goed. Corina, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. En bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan. Dan zetten we de tijd stil en dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 titels of artiesten te herkennen, dan heb je hem te pakken. €100 aan thuisbezorgtegoed.
0: Spannend.
1: Ja, heel spannend. Nou, wij vinden het allemaal net zo spannend. De hele middag, crew.
2: Hallo.
1: Ja, en we zitten gewoon lekker bij het... Nou, we zitten niet bij op de achterbank, want daar word je misschien een beetje zenuwachtig van. Maar we leven wel met je mee, hè? Dat snap je.
0: Nou, gelukkig.
1: Zullen we gaan beginnen?
0: Doe
1: wij. Hier is hier fragment nummer 1.
0: Ja, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, ja. Castle on the Hill. Hier is nummer 2.
0: King of my castle.
1: King of my castle. Nou, hoe is het mogelijk, hè? De ene castle is nog niet voorbij. Of de andere castle komt alweer voorbij. Goed, When Do Project. Ik heb er nog één voor je.
3: Het is als een schip en we zijn bij de kant.
0: Oh, dat is... Arthur de Munnik.
1: Ja, heel goed, ja.
0: Toch wel.
1: Ja, de castle deel 2 was dat. Nee, het is kapitein deel 2, maar ik dacht...
0: Ja, zoiets.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik heb er nog één.
0: Summer Jam.
1: Ja. Ja, dat is Summertime.
0: Summer Jam.
1: Ja, nee, dat was een programma wat hiervoor zat op dit tijdstip. Dat heette Summertime. Oké, okay, ik heb er nog eentje voor je.
0: Pas.
1: Oh. Ja, dat was de Buster Poindexter. En hot. Oké, okay, let goed op. Ik heb er nog eentje voor je. Ja, op een of andere manier zat er een klein schakelingetje in. Maar wat zei je nou precies?
0: Sexy thing,
1: ja, precies. Ja. You sexy thing van Hot Chocolate. Heel goed, doe ik 2 seconden er weer bij. En dan sta je nu op 21 seconden. Je hebt er 5 geraden en je moet er nog 5. Nou, je zit precies op de helft. Nee, dat gaat goed. Gaat hartstikke goed.
0: Mm.
1: Je bent lekker op schema, Corina.
0: Oké.
1: Let goed op, hier is de volgende.
0: Cold as ice
1: van Foreigner, heel goed. Nou, we gaan van de zomer naar de winter, heb ik het idee. Even kijken wat de volgende is.
0: Pas.
1: Oh, dat zijn Elton John en Dua Lipa. Ik dacht al, we gaan naar een koud jaargetijde. Cold Heart, zo heet dat nummer.
0: Geen idee.
1: Nee, nou, je moet er nog 4. Je hebt nu 13 seconden over. Ik zou nu een beetje haast maken als ik jou was. Oké, let goed op. Hier is de volgende.
3: Ik giet het zwarte goud in een
0: dom. Oh, dat is...
1: Veel heeft de kunst. Ja, veel heeft de kunst, ja. En 1 kopje koffie. Ja, lastig, hè?
0: Dat,
1: je voelt het aan. Je voelt die tijd voor je in je nek prikken. Ja, 7 seconden heb je nog. Je moet er nog 3. Ik heb er nog 1.
0: Oh, dat is
1: Luf. Dat is Luf. Heel goed. Oké, okay, you're the greatest lover. Even kijken hoor, je moet er nog 2-4 seconden heb je nog over. Oh, ik help het je hoop. Hier is de volgende.
0: Nee, pas.
1: Oh. Het was Lady, hij zong het nog, Moggio.
0: Nou, jammer.
1: Ja, dat is heel jammer. Je moet er nog steeds 2. Je hebt nog 2 seconden over. Hier is de volgende.
0: Geen idee.
1: Oh.
0: Nee. Dat is de piano, ben jij, joh. Tuurlijk.
1: Oh ja, erg hè.
0: Ja,
1: dan hoor je het pas later. Wat
0: ja,
1: erg.
0: Het is echt moeilijk hoor.
1: Ja, maar ik vond wel, je hebt het hartstikke goed gedaan.
0: Nou, dankjewel.
1: Je had er 8, je had er nog 2 moeten raden, maar helaas de tijd die heeft je ingehaald. Dus het was heel vervelend, maar je gaat niet met lege handen naar huis. Ik heb de gijsblokjes voor je. Dan drijf ik lekker in je glas deze zomer. Is dat ook...
0: Lekker.
1: Ja, ik weet niet waarom ik deze beweging maak, maar ik ben met mijn vingers een beetje ijsblokjes aan het bewegen. Goed.
0: Oké.
1: Ik wens je een fijne avond, Corina.
0: Dankjewel.
1: Oké.

0: antwoord heeft ze nog steeds niet gekregen. Alison Moyen, Is This Love? En je hoort het natuurlijk bij Gijs op 10. Meeste muziek in de middagshow. En morgen hebben we weer een mogelijkheid om 100 euro weg te geven. Dat zou heel fijn zijn. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: De Groningse plaats Warfum gaan ze komende dagen de nachtopvang regelen voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. En in Brabant is iets heel bijzonders uitgedeeld. IJsjes gemaakt van bloed.
0: Wat?
1: Het is geen grapje, is echt bloed. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Het is heel smakelijk verhaal.
0: Godverdomme.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: This is Michael, de grootste Michael.

0: radio.nl.
1: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
2: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
1: Wat is dat?
2: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
3: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Goedemiddag, goedenavond eigenlijk, want het is 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
11: Goedenavond Gijs. De Groningse plaats Warffum gaat de komende dagen de nachtopvang regelen voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen blijven. Ze nemen daarmee morgenavond het stokje over van de stad Groningen. Na het weekend moeten ze van Warffum weer ergens anders naartoe. Ja, een structurele oplossing is er nog steeds niet, zegt de asielminister Van den Brink tegen Hart van Nederland.
12: Wij zitten nog steeds in de situatie dat we elke dag aan het zoeken zijn naar voldoende opvangplekken voor de nacht. Maar dit gaat echt nog wel een tijdje duren. Dat is wel inmiddels duidelijk.
11: Vanavond kunnen de mensen nog één keer naar Groningen. Het conceptakkoord waar Iraanse media het over hebben is een verzinsel, zegt de Amerikaanse regering. Volgens Iraanse media trekt Amerika zijn troepen terug als Iran weer schepen doorlaat door de zeestraat van Hormuz. Amerika zegt, Iraanse media moet je niet geloven. In bijna heel Nederland geldt nu het hoogste alarmniveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn, nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit de oefeningen van het leger met explosieven. Dat doet het leger voorlopig niet meer. En in een dierentuin in de Brabantse plaats Overloon worden de dieren getrakteerd op ijsjes. Slingerapen krijgen fruitijsjes. Nou ja, gewoon fruit dat is ingevroren in water. En daar zijn ze gek op, zegt de verzorger tegen Omroep Brabant.
13: En je merkt gewoon aan deze dieren ook dat het, als het gewoon 30 plus graden is, dat ze ook wel toch iets meer in de schaduw gaan liggen. Veel minder actief zijn. Dus ja, dan vinden ze het uiteraard altijd lekker als ze gewoon wat lekker verkoeling krijgen.
11: Ja, de Afrikaanse wilde honden in de dierentuin krijgen ander ijs. Echte delicatessen. Bloedijs.
13: Vlees wat we hebben, dat is bevroren. Dat wordt ontdooid in een grote bak. Dat bloed, zeg maar, wat daar vandaan komt, dat doen we dan weer in de vriezer. En dan krijg je eigenlijk een soort van ijsjes van bloed wat we dan aan de dieren kunnen geven.
11: Ja, het is al het vocht dat van het ontdooide vlees afkomt. Dat gooi je in een grote bak.
10: Ja, dat snap
11: en
10: ik.
11: Dan,
10: ik snap waar bloed vandaan komt.
11: Ik zag je frons. Ik dacht, misschien snapt hij het niet.
10: Nee. Heel goor.
11: Het is niet alleen lekker voor de dieren, maar ook praktisch. Want ja, zo koelen ze natuurlijk een beetje af.
10: Ja. Het is niet warmbloedig. Maar
11: het is koudbloedig inderdaad. Ja. Het radioteam weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht helder, 7 tot 12 graden. Morgen opnieuw zon overgoten. We gaan wel weer de kant op van tropische temperaturen. Zeker 27 graden. Later nog hoger vrijdag. Plaatselijk al 32 graden.
10: Serieus?
11: Ja, is in het zuiden, maar...
10: Oh, oké. Okay. Ja, maar het is er toch. Ja, is mogelijk. Goed. Goed, nou, dan weten we ons in ieder geval daar al een beetje op voor te bereiden. Dan gaan we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
14: Goedenavond. Op steeds minder plekken. Op de A2 Utrecht en Bos ben je wel nog 20 minuten langer onderweg tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Den Haag een kwartier tussen Houten Oost en Knooppunt Oude Rijn. En op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Zonzeel ook 20 minuten vertraging.
10: Oké, okay. Nou, in de muziek ligt het niet. Misschien wil je wel wat langer in de auto blijven zitten. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dat hoop ik niet voor je. Ik hoop dat je veilig de file doorkomt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met de muziek van Roxette. It Must Have Been Love. Teddy Swims heb ik ook voor je klaar liggen. Lose Control. Denk eventjes na over jouw vergeet me nietje. Dat kun je zelf bij mij aanvragen. En dan ga ik het met liefde voor je draaien. En ik heb cabaret van Ton Kas.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland.
4: Radio 10.
5: Gijs Staverman.
4: Gijs op 10.
6: De grootste hits alle tijden. Radio 10.
7: Ik ben Nieke Plas en ik luister iedere dag Gijs op 10. Oh. Ik kan nooit meer zorgen.
8: Ah, oh, wat lief.
7: En ik kan heel slecht liggen.
8: Oh,

0: hoorde je daarvoor uit 1984. Goedenavond!
1: Gijs op 10.
0: Nou, en wees welkom. Meeste muziek in de middagshow. Het is avond. Ja, dat, zo lopen die zaken. Het is 14 minuten na 6. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman. Ik ben de host van dit programma. En ik vind het fijn om een onderdeel van jouw middag ook te zijn. En avond natuurlijk. En samen met Martijn Nijhuis. Ja,
2: goedenavond, Gijs.
0: En de hele avond, crew. Zitten wij lekker bij je. Nou, we zaten bij je op de achterbank. Want misschien ben je de file al door en ben je lekker aan het eten. Nou, dan wens ik je eet smakelijk. En al 7 lange jaren is er eindelijk een einde aan een langlopende rechtszaak in Italië. Ik ga je even uitleggen hoe het zit. Een vrouw verbleef tijdens de kerstvakantie van 2019 in het luxe hotel Stazongar. Dat is in de Italiaanse Dolomieten. Bij haar verblijf was het diner inbegrepen, maar de drankjes niet. Ja, zij vroeg iedere avond om kraanwater, maar daar deed het hotel niet aan. Nee, natuurlijk niet. Ze kon een fles mineraalwater krijgen. Van 7 euro, graag of niet. Nou, daar was de vrouw het niet mee eens. Spande een rechtszaak aan, want zij vindt kraanwater namelijk een mensenrecht. Ze kreeg telkens ongelijk van de rechter, maar ging door tot het Hooggerechtshof in hoger beroep. Maar ook daar kreeg ze geen schadevergoeding vanwege een emotionele en financiële schade. Er is hier namelijk helemaal geen wet voor.
2: Oh.
0: Nou, dat is duidelijk. Maar ja, 7 euro per flesje water is ook wel heel veel. Ja, eigenlijk moet je er wel even een oplossing voor zoeken, toch?
3: Ik krijg laatst de waterrekening. 438 euro. Hallo. Ik heb dat ook Sam Nauwvip gebeld. Nou, die adverteren me dat ze voor 2 euro per maand heel gezin van water kunnen voorzien.

0: En dat vinden we geen enkel probleem, want we zijn natuurlijk niet degene die tegen Teddy Swims gaan zeggen van je mag hier niet meer komen.
1: Vergeet me niet.
0: Nee, natuurlijk niet, want hij maakt geweldige muziek. Lose Control, hoorde je net, bij...

mag volgens jou niet vergeten worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het me weten via de Radio 10 app. Het enige wat je hoeft te doen is even een WhatsAppje naar me te sturen. Dan komt het vanzelf in orde. Ik heb bijna alles, dus niets is mij te gek.

0: The Spinners. Now I'm working my way back to you, babe. En dat hoor je bij Gijs op 10. Ja, vergeet liedjes kun je nog steeds bij me achterlaten. Het kan via de Radio 10 app. Gewoon een WhatsAppje naar me toesturen. Dat is het allermakkelijkste en het allersnelste. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Een oud medewerker van de rechtbank moet een paar jaar de gevangenis in.
0: Oh.
1: Het moet niet veel gekker worden. In Amsterdam komen binnenkort snelheidscontroles op het fietspad.
0: Niet.
1: Echt waar.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Ja, goedenavond, nog steeds zonnig. Geen plaknacht vannacht, 7 tot 12 graden. Morgen heel veel zon, lekker droog, iets warmer. 21 tot 27 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
8: Goedenavond, nog op 19 plekken. Op de A9 richting Alkmaar bijvoorbeeld heb je een kwartier vertraging door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. Op de A12 Utrecht en Haag sta je tussen Nieuwegein en Nieuwerbrug een kwartier stil door een ongeluk. En op de A27 heb je nog een kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam.
7: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval nog even lekker bij je. En we gaan straks de crypto-knijter Knoepert gaan bespelen. Lex is al in de house. Hij is zich natuurlijk druk aan het voorbereiden. Want hij wil minstens zo'n goede crypto-knijter Knoepert als gisteren wilde je de ether inslingen. Volgens mij is het gisteren geraden eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij één iemand heeft het geraden. Meen ik.
9: Ja.
7: Maar ja, dat ga ik zo wel even aan hem vragen. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
9: Goedenavond, Gijs. De rechter heeft een vrouw veroordeeld die vroeger bij de rechtbank in Amsterdam werkte en adressen verkocht aan criminelen. De gelekte gegevens zouden zijn gebruikt bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Asielzoekers gaan vanaf morgen naar Warfum in Groningen, als het ook deze week druk blijft in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen sprong de afgelopen dagen bij, maar houdt daar na vannacht mee op. Warfum kan tot zondagnacht helpen. En vlak voor het begin van het WK voetbal moet de FIFA in Amerika voor de rechter komen.
7: Oh.
9: FIFA zou kaartjes te duur hebben gemaakt en fans hebben misleid. Sommigen moesten veel meer betalen dan was beloofd.
7: Nou, de prijzen die reizen wel de pan uit, hè, in Amerika.
9: Ja, het is niet goedkoop, inderdaad.
7: Nee, het is niet goedkoop. Nee.
9: Goed, heb je wel wat. Zou mijn vader zeggen.

0: halve finale al heel veel geld.
1: Rick is het nu snel aan
0: voorhand. Ja, dat...
1: Ik weet het ook niet. Ik hoor de bedragen van 1000 euro alleen al voor...
0: En je weet nog niet eens wie er in de finale staat. Nou, dat is ook een beetje...
1: Maar ja, maar je weet wel dat het goede... niet, hè?
2: Het eerste beste bedrag dat ik op het scherm van Rick voorbij zie komen... is 227.000 euro, of wat staat er nou?
3: Ja, ja, maar dat is als je de halve finale wint, zeg maar.
0: Oh, oh, oh. Oké. Okay. Goed.
3: Nee, heel ingewikkeld, heel veel.
0: Astronomische bedragen. Nou, dat is nooit voorgekomen, zo hoog.
1: Zo zie ik er nog even vanaf.
0: Okay.
1: In Amsterdam kun je binnenkort worden bekeurd omdat je te snel fietst.
0: Oh.
1: Ja, vanaf september mag je daar als fietser nog maar 20 km per uur. Oh. Is een proef, zegt de fietsersbond bij AT5. Maar ja, daar zou het niet bij moeten blijven, hoor.
4: Ik vind dat 20 km per uur op het fietspad uiteindelijk gewoon de norm moet worden.
1: Ja, dat is een heel slecht idee, vinden veel fietsers.
5: Wel langzaam voor een fiets, vind ik.
6: Te langzaam.
1: Ja, binnenkort staan er dus agenten met een lasergun op het fietspad waarschijnlijk. En daar kunnen we om lachen, maar dat is echt nodig, zegt de fietsersbond.
4: De verschillen in snelheden en de snelheden zelf zijn veel te groot op het fietspad. En daardoor gebeuren er heel veel ongelukken.
1: Ja, en er zijn ook steeds meer ongelukken. Kom natuurlijk door al die 60ers op een elektrische fiets.
0: Of 40ers, of 50ers,
1: ja,
0: of 80ers, of 70ers.
1: Ja, precies. Dan de gewone fietsers.
0: Mm.
1: Wat denken jullie, is er al een maximum snelheid op het fietspad nu?
0: Volgens mij wel.
2: Nou ja,
0: nou, sowieso een maximum snelheid van 25 kilometer. Je mag niet harder met je
2: fiets. Ja, voor elektrische fietsen. Maar die wielrenners, jongen... Oh.
1: Die gaan veel harder.
0: Nee, ja. Dat is...
1: Er is alleen een richtlijn, maximaal 25 kilometer per uur. Als je eroverheen gaat, zegt de rechter... Nou, je mag ervan uitgaan dat je niet harder dan 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat wordt dus een officiële maximum snelheid van 20 kilometer per uur in Amsterdam. Wel een beetje gek, zegt deze fietser.
5: Ik weet niet echt wat ermee opgelost wordt uiteindelijk. Want 20 km per uur is steeds best wel snel.
1: Ja, als je met 20 km per uur tegen iemand aanknalt, dan ben je natuurlijk ook...
0: Ja, dat is waar. Maar ja, ik denk gewoon een elektrische fiets... je gaat dat niet voor 20 km per uur doen. Dat ga je niet doen.
1: Hoezo?
0: Nou,
1: het is toch een beetje ondersteuning? Je hoeft er niet heel hard...
0: Nee, dat, je hoeft ook... Nee, maar... Dat, nou, oké.
1: Okay. En maar klagen over die fatbikes.
0: Nee, serieus. Maar die kunnen met een knopje gewoon zelf rijden. Dat is gevaarlijk.

0: Ilse Delanger, aankomend voorjaar gaat ze opnieuw op tour. Ja, ze staat volgend jaar op podia in Tilburg, Groningen en Amsterdam. En ze vindt het hartstikke leuk. Met mijn muzikale vrienden muziek maken, dat is waar ik voor leef. Ik kan niet wachten om naast alle bekende hits bekende nieuwe nummers voor jullie mogen spelen. Ja, dat laten we weten in een gesproken persbericht.
1: Hey Gijs, ben jij dat op de radio?
0: Ja, oké, okay, ja, nou wordt het een beetje...
2: Het vergeet me niet, ja.
0: Dat is een grapje hoor, Ilse. Miracle, kaartjes zijn vanaf vrijdag te koop trouwens. Dat komt uit 2009, Phil Collins en Studio. Die hoorde je daarvoor. José, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Ben je lekker aan het uitbuiken?
3: Ik zit inderdaad lekker uit te buiken in de tuin. We hebben net lekker gegeten, okay. Dus nu even relaxen.
0: Even niks aan het handje.
3: Even gewoon lekker alleen onderuit naar de radio luisteren.
0: Onderuit naar de radio luisteren. En wat heb je gegeten? Wat moet er uitgebuikt worden?
3: Wat moet er uitgebuikt worden? Nou, met name de romige spaghetti met zalm. Want hij is wel heel lekker, maar...
0: Ja, ja, dan moet je nooit te veel van eten.
3: Erg nee. Romig.
0: Ja, over... Het was te romig. Ja, nou, oké. José, wat fijn dat we even een keukje in jouw kijkje in je keuken hebben mogen hebben. Jij zegt van, ik wil dit nummer op de radio horen, want er zijn te weinig chansons op de radio.
3: Ja, te weinig chansons. In ieder geval te weinig Michel Fugain.
0: Oh, oké. Okay. Daar gaat het om. Ja, je bent een vrouw naar mijn hart. Want het doet mij heel erg denken aan mijn broer. Mijn broer studeerde Frans vroeger. En die liet mij dit als Franse band voor het eerst horen. Dit was mijn eerste Franse muziek. Kennismaking, als het ware.
3: Dan heb je goede kennismaking.
0: Ja, zeker. Een hele goede kennismaking. Michel Fugain heb je aangevraagd als vergepenietje. Welke plaat van Michel Fugain?
3: Le Printemps.
0: Nou, dat is een hartstikke mooi vergepenietje. En het is ook heerlijk voor de tijd van het jaar. Ik wens je veel plezier met het uitbuiken. En ik ga met liefde voor je draaien, José.
3: Oh, ik ga er lekker naar luisteren. Okay. Dankjewel.
0: Fijne avond, hè. Yo.

0: om jou vergeven dat je hier op de radio te krijgen. En dames en heren, van Michel Fugain is het de kleine stap naar stap. Lex Gaart. Ja. Ja.
1: Bonsoir.
0: Maar wij draaien toch af en toe wel Michel Fugain?
1: Net nog.
0: Ja, precies, met Le Printemps.
1: Maar de, wel eens, maar ik hou er toch ook wel van, hoor.
0: Nou ja, Rengeding. Dat was een van de eerste plannen. Rengeding. Ja, dat was leuk, hè?
1: Dat was Michel Fugain?
0: Dat was Michel.
1: Oh, ik dacht de Crazy Frog. Ja, dat zou onder mij gelegen
0: hebben,
1: ja.
0: Nee, dat is... Oké.
1: Zit dicht bij elkaar.
0: Heeft iemand het gisteren geraden?
1: Ja, Hans.
0: Serieus? Oh, er was er één. Er was één iemand.
1: Ja, en daarom weet ik nog mijn naam.
0: Eén is ook...
1: Eén is genoeg, hè?
0: Eén is genoeg, ja. Maar je wil natuurlijk meer dat er meer...
1: Zou fijn zijn, maar het staat wel 1-0 voor Team Luisteraar.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: eerlijk is eerlijk.
0: Crypto Knijter Knoepert. Jij hebt een plaat verkrypte notie.

0: versiert. Ja. En dan straks aan 7 uur, dan hoor je die plaat. Waar, weten we niet. Maar wij moeten natuurlijk door die crypto-aanwijzingen raden welke plaat dat is. Ja. Dat vinden wij super spannend.
1: Zou leuk zijn als het vandaag lukt.
0: Dat zou heel fijn.
1: Geen druk verder, maar. Okay. Dit is de crypto-knijter voor vandaag. Politieke reclame voor een wedstrijd om goed te bekijken.
2: Propaganda?
3: Jewel?
0: Eye to eye.
1: Ja. Schitterend.
3: Dit was echt.
1: Dit was 3 banden op de radio.
0: Ja, dat vond ik ook, ja.
1: 1-1.
0: 1-1.
1: Revanche is genomen, zou Michel Fugain zeggen. Ik ben er zo, dag. Oh, wat zit hij te genieten, die grijze.
0: Veel plezier met Lexo. Ja.

0: De laagste prijs van Nederland.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Oranje

0: korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
17: Boost yourself.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering... en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
23: Peugeot.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Is het toch alweer woensdagavond 7 uur. Tijd voor Leven na 7. Lachen, winnen, meezingen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
28: Goedenavond Lex. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan kwijtraken en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onder dak en hulp om een nieuwe baan te vinden. Er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt die opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze hadden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer zijn gebruikt bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden, als het te druk blijft in Ter Apel. En de Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moeten betalen dan hun was voorgespiegeld. Het Radio 10 weer, ook vanavond is er veel zon. Het koelt vannacht wel flink af. Morgen is het vrij zonnig. Temperaturen die in het zuiden kunnen oplopen naar 28 graden. Overmorgen is het tropisch warm, dan gaan we over de 30 graden. De hitte wordt uiteindelijk wel verdreven door onweersbuien.
27: Okay. Martijn, dankjewel.
0: Yes.
27: Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. Nog 2 vertragingen over van de avondspits. De A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug 7 minuten. En de A27, dat is Utrecht-Breda tussen Lexmond en Industrietrein Avelingen. Auto met pech daar, vertraging 11 minuten.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: UB40 met alle

0: Ubi40. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Kom je met de auto? No, I'm gonna run to you. Nou, dan weet je dat je moet opschieten, hè, met de paddeltjes. Run to you, Bryan Adams in de avondshow. Leven na zeven, want het is even na zeven. En dus meldt die kale gek uit de Betuwe zich. Ook op deze woensdagavond voor een gloedje nieuwe avondshow.

20 op je scheurkalendertje. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Dat was de dag waarop de Franse tv-zender BFM TV de afgelopen dagen en vandaag ook klachten kreeg. De weerkaarten die ze laten zien zouden te rood zijn. Dat leidt volgens klimaatskeptici tot paniek. Scheidsrechter Bas Nijhuis herkent de klachten over de te rode kaarten wel. Verder de dag waarop in een groot deel van Nederland een verhoogd risico gold op natuurbranden. Zo was te zien op een kaart van de brandweer, ook heel rood. Ik wilde hier graag de persvoorlichter van de brandweer over spreken, maar die had geen tijd. Hij liep lekker op de hei een sigaretje te roken. En het was de dag waarop bekend werd dat zanger Yves Berendsen gaat optreden bij de laatste Formule 1 race op Zandvoort. Max Verstappen is hier blij mee, want hij zou niets liever willen dan met auto en al terug in de tijd gaan. En daar kan Yves wel wat mee natuurlijk. Hè? Lachen, winnen, meezingen. Dit is hem, jouw avondshow Leven na 7 met The Wiz Stars.

0: Oranje dat gaat doen. In de Verenigde Staten onder de bezielende, iets wat chagrijnige leiding van...
1: Ronald Koeman, zeker.
0: Gezien de persconferentie. Nou, we moeten nog beginnen, hè? Laten we daarop houden. Het kan in dit spelletje nu al, dat scoren. Een Radio 10 zonnebril ligt hier voor je klaar. De must-have van deze zomer. Als je mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer...

0: Ja. Hij is niet makkelijk, hij is niet moeilijk. Nog één keer, ja. Girls. Ja. Eén artiestennaam wil ik van je horen. Via de Radio 10 app. Stuur je de goeie, maak je kans. Die geweldige Radio 10 zonnebril. Zometeen.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een nieuwe grill. Op ons terras.
12: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Lex Gaarthuis.
0: Ja, ja, heb jij binnenkort die Radio 10 zonnebril op je zomerse neusje? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst Madonna, dit is Into the Groove.

0: Michael Jackson, hoe is het? Of zoals mijn dochter van 10 afgelopen week sprak. Oh, dat is die man van die film, toch? Is goed, schat.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, weer helemaal terug, hè. Terwijl hij zich al een tijdje niet meer. Hoe is het? Hoor je bij Radio 10? 8:08. Het is tijd voor Hoor je hem? Dan score je hem. Wat score je dan? Nou, de Radio 10 zonnebril. De must-have op de neus en oren, als je ze hebt, voor deze zomer. Nou, waarschijnlijk heb je ze, want anders zou je niet naar dit radioprogramma luisteren. Lisanne uit Eelde, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Op deze woensdagavond ben jij voor het spreekwoordelijke karretje gespannen?
2: Ja.
0: Heb ik begrepen van wie?
2: Voor mijn zoon eigenlijk, zoontje.
0: Ja.
2: Die zei, wij weten het, dus dan moeten we eigenlijk wel even een appje sturen.
0: Ja, en we, dat is dan in dit geval, zoals vaker hè, bij de moeder in huis, we is dan, dan moet jij het uitvoeren.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nee, zo gaat het bij ons thuis ook vaak, moet ik heel eerlijk bekennen. En ik maak me er zelf ook nog wel eens schuldig aan. Ik zeg, oeh, we moeten nog even het gras maaien.
2: Ja,
0: hè? Ja, ik heb het. Nou goed. Lisanne, dan is het wel te hopen dat jij het er goed van afbrengt. Stel dat gebeurt, is de zonnebril dan ook voor we? Als je begrijpt wat ik bedoel?
2: Ja, dat denk ik wel. Dan gaat hij mee in onze zwemtas en zo.
0: Ja,
2: en
0: precies. En daar zie je ook weinig van terug. Ja, je doet veel voor zo'n gezin, hè? Je offert je op. Dat is mooi om te zien, Lisanne. Had jij een lekkere dag?
2: Ja, zeker. Het was mooi weer, dus...
0: Ja, de zon was je hoogtepuntje voor vandaag?
2: De zon ook gewoon dat wij teruggebeld werden door jullie.
0: Nou,
2: gewoon een hoogtepuntje.
0: Schitterend. Schitterend hoe je alles bij elkaar komt. Ja, die zonnebril, hij is binnen handbereik. Als jij mij weet te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort, dan kom je nog een keertje.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, Lisanne. En zoon, wie hoorden we hier?
2: Dat was Mika.
0: Mika natuurlijk. Ja, dat doe ik. Jullie gaan genieten van die Radio 10 zonnebril. Roleer hem binnen het gezin. Het kan allemaal. Hij komt er zo snel mogelijk aan. En ik wens je daarmee alvast een hele fijne zomer, Lisanne.
2: Super, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: Doe je de groetjes aan je heldhaftige zoon?
2: Ja, zeker. Hij zit hierbij. Die hoort alles.
0: Ah, gezellig. Tot later.

0: zometeen een bijzonder grote aankondiging als het gaat om de veiling voor de Alpe d'Huez. Ja, en als ik zeg bijzonder groot, bedoel ik ook
1: letterlijk
0: bijzonder groot. Daarover straks meer. Verder is het lachen, winnen en meezingen. Lachen doen wij om bioscoopbezoekers in België. Ja, winnen doe je met Radio 10 sokken. En meezingen geblazen, dat is het straks met onder andere Prince en Billy Joel.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, dan

0: Want met de hamer?
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten, 2 plus 3 gratis.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Almof voor Almof!
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Grootste aankondiging als het gaat om de veiling van de Alpe d'Huez. Zometeen na Zwem, maar eerst het nieuws van 8 uur. Mark Bergt.
9: Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. Het radioteam weer nu van Weer Online. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Levine en Complicated. Nou, dat is het zeker niet.
1: Het is de avondshow.
0: Allemaal voor Complicated.
1: De dag die is voorbij.
0: Ja, hoor.
1: Leven na zeven. Lex is er weer bij.
0: Op een woensdag 27 mei 2026. Hoe is het met je? Gezellig dat je erbij bent. Het is een dag waarop je weer kunt bieden. En doe dat vooral als er iets leuks voor je tussen staat. En anders kun je gewoon doneren. Dat allemaal ten goede van de Alp du 6. Volgende week is het zover. Dan gaan heel Swikkie van Radio 10 die kant op. Om onder andere Paul uit Blijswijk te steunen. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij 4 juni dus de Alp du 6 op. Tijdens de Alp du 6. Opbrengst gaat allemaal naar kankeronderzoek en betere zorg voor mensen die de ziekte treft. Ook in de omgeving van de mensen die het treft. Hè. En dus veilen wij zoveel mogelijk zo leuk mogelijke dingen. En daar is vandaag iets bijgekomen. Nou, ik zei het al, groot nieuws. In dit geval letterlijk. Want de grootste darter van ons land... Mighty Michael van Gerwen. In Brabant Michael van Gerwen genoemd. Die heeft een gedragen en gesigneerd wedstrijdshirt gedoneerd. Ja, precies. Je kan erop bieden. Nou, staat op dit moment pas op €50. Want dat ding staat er pas op. Dus wil je zo'n ding aan de muur of gewoon aan je lichaam? Hoe klein of groot je ook bent, dit wil je gewoon hebben, toch? Bied dan bijvoorbeeld in plaats van die 50...
2: 140.
0: En je bent hartstikke spekkoper. Radio10.nl/doneer. Daar onder andere dat gedragen en gesigneerde dartshirt van... Michael van Gerp. Dus sla je zacht, zou ik zeggen. En richt je pijlen op dat veiling-item. En daarnaast nog veel meer te gekke dingen. En iedere cent gaat naar de Alp du 6. Dus ga je gang. Radio10.nl/doneer. Kom maar op, hoor.

0: Rest in peace. In de categorie mooie liedjes. Een mooi liedje. Benson Boone.
1: Uit de krant.
0: Echt van fake nieuws onderscheiden. Binnen een paar jaar is het Olympisch, ik weet het zeker. Want het wordt steeds moeilijker natuurlijk met al die berichten die op zo'n gemiddelde woensdag zoals vandaag op je afkomen. Iedere avond heb ik er eentje voor je in die categorie. Stond het echt in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Jij mag het zeggen bij dit bericht vanavond. Een bioscoop in Antwerpen kreeg de afgelopen weken opvallend veel klachten van bezoekers die dachten dat de film haperde. Zich gek natuurlijk. Vooral tijdens rustige scènes dachten mensen dat beeld of geluid even wegviel. Na onderzoek bleek dat het technisch niet mis was met de films. De klachten kwamen vrijwel allemaal van bezoekers in dezelfde zaal namelijk, waar nieuwe stoelen waren geplaatst die extra ver naar achter konden leunen. Daardoor zaten sommige mensen net onder de ideale kijkhoek, zoals dat heet, van het scherm. En volgens de bioscoop zorgde dat ervoor dat scènes donkerder en trager aanvoelden dan bedoeld. De stoelen zijn inmiddels opnieuw afgesteld en volgens medewerkers kijkt iedereen weer een stuk wakkerder en scherper naar de films in die specifieke zaal. Wat een raar bericht. Maar stond dit echt in de krant of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Films die zogenaamd haperden in een bioscoop in Antwerpen door nieuwe stoelen die te ver naar achter stonden afgesteld. Krankzinnig. Uit de krant of Fabeltjesland. Jij mag het zeggen en dan zou je zeggen, ja, waarom zou ik die moeite nemen? Nou, wat dacht jij van een heel fijn paar radioteam sokken? Voor zowel de linker als zowel de rechtervoet heb ik er weer eentje geregeld. Jij kunt ze winnen door het juiste antwoord te appen. Dat doe je via de gratis radioteam app.

0: Kleppert €99. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: UB40 met

0: www.quickfit.nl/UB40. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studio Line Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ja, het is weer bijna over met de hitte. En dus is het lekker om een paar warme Radio 10 sokken te winnen. Kan binnen nu in een paar minuten. Eerst Queen.
5: Radio 10. It's a kind of magic.

0: Op Radio 10, het is 9:10.
1: Ja. Uit de krant.
0: Ook zinnig verhaal.
2: Het fabeltje.
0: De bioscoop in Antwerpen kreeg de afgelopen weken opvallend veel klachten van bezoekers die dachten dat de film haperde. Vooral tijdens rustige scènes dachten mensen dat beeld of geluid even wegviel. Na onderzoek bleek dat er technisch niets mis was. De klachten kwamen uit één zaal waar nieuwe stoelen in waren geplaatst die te ver naar achter konden leunen, waardoor de kijkhoek werd bemoeilijkt. En daardoor dachten mensen bij vooral rustige en donkere scènes dat er iets misging met het afdraaien van de film. Hein!
3: Hi, Lex.
0: Krankzinnig verhaal, hè?
3: Ja, echt krankzinnig.
0: Ben jij een frequent bioscoopganger zelf?
3: Nee. Ik heb wel wat films gezien, of James Bond wel wat films wel. En ik heb het laatste film dat ik gezien heb was De Beentjes van Sint Hildegard.
0: Zo.
3: Van Herman Vinkers.
0: Ja, dat is een jaartje of 10 geleden inmiddels, denk ik alweer.
3: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat
0: erbij. Met Leonie ter Braak, geloof ik. En,
3: Ja.
0: Wel een mooie film.
3: Schitterende film.
0: Ja, en toen dacht jij, beter dan dit wordt het niet. Ik kom hier nooit meer.
3: Nou, intussen ben ik alleenstaand.
0: Ja. En alleen naar de bioscoop is toch minder gezellig, toch?
3: Ja,
0: wel meer popcorn, maar minder gezellig.
3: Ja, sorry.
0: Dat is het. Hein, dit verhaal over die bioscoop in Antwerpen, komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Wat denk jij?
3: Ik denk dat het komt uit Fabeltjesland.
0: Ja, jij vond het toch te ongeloofwaardig.
3: Ja.
0: Hein, dat heb je goed ingeschat, jongen.
4: Ja.
0: Ik stuur jou een krankzinnige grote bak popcorn en Radio 10 sokken.
3: Ja, heb je gezien wat voor foto ik je gestuurd?
0: Ja, jij stuurde een, mag ik heel eerlijk zijn, iets wat onsmakelijke foto.
3: Het is heel onsmakelijk, het zit gewoon in gips.
0: Ja, wat is er aan de hand? Want jouw linkervoet is iets groter dan jouw rechter.
3: Ja. Daarom vraag ik ook, heb je extra grote maat?
0: Ja, ik kijk nu nog even naar de foto, beetje tegen mijn wil in, maar toch. Ik ben begaan met het lot van mijn luisteraar. Ik stuur jou een maat 48 voor de linkervoet en een maat 40 voor de rechter, oké?
3: Is helemaal goed.
0: En heel veel sterkte ermee,
3: Ik had artrose in mijn linker enkel en dan hebben ze geopereerd en weggehaald.
0: Zou je altijd zien. Nou, dat is goed nieuws in ieder geval.
3: Dus,
0: daarmee sterkte, Hein. En dankjewel voor het meespelen, jongen.
3: Dankjewel.
0: Tot later.
3: Fijne avond.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden die denderen straks door in de hoogste versnelling. Want Edje komt eraan. Edwin Ouwehand met de top 4000 classics. En dus draaien wij
1: de top 4000 tombola.
0: Nog eens een rondje door. Daaruit rolt elke avond een balletje corresponderend met de notering in de top 4000 van Radio 10. Die draai ik als opmars naar 3 uur lang het beste, mooiste en leukste uit die top 4000. De classics met Ed dus. En vandaag is dat balletje... Oh, dan moet ik hem even omdraaien, anders doe ik het verkeerd. Ja, dit is...
2: 606.
0: Daar stond Alanis Morissette. En Ironic...

0: Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
20: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
23: en klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Hallo daar, goedenavond. Zo dadelijk gaan we weer van start hoor, met al wat lekkers uit de top 4000. Met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur. Mark Berg.
4: Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zit er voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komen met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in de noorden en 28 in het zuiden.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
25: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
26: Honda, the power of dreams.
2: Vertrouwd sinds 1999.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

way you do the things you do. Maar deze, dat is ook een cover, hè? In de 60s, oorspronkelijk opgenomen door The Temptations. Maar goed, de versie van UB40 krijgt natuurlijk wel echt die reggae-sound, waardoor het toch wel heel anders ging klinken. Overigens, leuk om je even mee te geven. Alvast even voor in de agenda. Over een kleine 2 weken, vanaf maandag 8 juni om precies te zijn,

Coldplay, Yellow, oftewel de kleur geel. Ja, best een opvallende titel. Aan de andere kant, misschien ook wel niet. Want op zich komt het woordje yellow best toch wel een paar keer voor in de top 4000. Ik noem daar een Big Yellow Taxi. Verder heb je natuurlijk ook de Yellow Submarine. En, wat dacht je van? De Yellow Brick Road. Overigens heeft het woordje yellow in het liedje van Coldplay dat je net hoorde eigenlijk geen vaste betekenis. Chris Martin zei ooit dat hij het woord koos omdat het goed klonk en die inspiratie kreeg van de Yellow Pages. Ja, wat ergens ook wel weer geruststellend is, want stel je voor dat hij de inspiratie had gekregen van de Gouden Gidsrubriek Riool ontstoppen, dan hadden we waarschijnlijk nu geluisterd naar Coldplay en hun Septic Tank. Ja, had gekund toch? No,

0: bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist.
2: DA. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 Hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Oranje.

weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Ja, je bent geneigd om mee te doen. Ik hou me in. Elvis en Burning Love. Ik kwam laatst iets tegen trouwens over een gitaar die hij gebruikt heeft tijdens een legendarische comeback special in 68. Die gitaar gaat namelijk geveild worden. Ja, moet je horen wat dat ding waard is geworden. Toen hij eind jaren 60 nieuw in de winkel lag, kost hij omgerekend naar nu ongeveer €3000. Maar omdat hij hem om zijn nek heeft gehangen, verwachten ze dat diezelfde gitaar nu mogelijk tegen €1 miljoen op gaat leveren. Niet normaal, hè? Ik zat te denken, een oude frituurpan van Elvis, wat zou die

Radio 10. Bonnie Tyler. Ja, onlangs was ze nog even in het nieuws vanwege haar gezondheid. Ik weet niet of het meegekregen had, maar ja, vrouw is inmiddels 74. En dat leek toch echt wel even de verkeerde kant op te gaan. Begin deze maand is ze met spoed geopereerd in Portugal vanwege darmproblemen. En ze

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel je nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Veilingen.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry. Maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvriescombinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
15: Radio. Zometeen bij de top 4000 classics, muziek van Lily Allen en Huey Lewis en de nieuws staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
16: Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd. Want ze moeten natuurlijk wel passen. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
21: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
0: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
24: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Radio 10.
27: Top 4000.
28: Edwin Ouwehands.
15: Goedenavond.
27: De grootste hitlijst aller tijden.
15: We gaan voor The Power of Love.

Met de groeten van Lily Allen. Overigens is ze daar 20 jaar later nog steeds heel goed in, hè, in dat genre. Want ook in haar nieuwe werk is ze weer behoorlijk geïnspireerd op een stuk gelopen relatie. Dan heb ik het over die huwelijksbreuk met acteur David Harbour. Je kent hem mogelijk wel uit Stranger Things. Hij speelt erin die sheriff met die, toch wel behoorlijke snor. Maar nog even over die relatie. Voor onze Britse media zou het vooral mis zijn gegaan omdat hij

Ja, het werd uiteindelijk niet meer dan een eendagsvlieg, maar dit liedje, Breakfast at Tiffany's, dat werd natuurlijk wel een enorme hit. De zanger was op dat moment trouwens ook nog gewoon leraar Engels op een christelijke privéschool. Nou, daar waren ze not amused, hoor. Er gingen namelijk ouders klagen bij de schoolleiding destijds dat ze het niet vonden kunnen. Dat hun kinderen kennelijk les kregen van een rock'n'roll figuur. En ja, ze hebben het ontslagen daar. Nou, denk ik ook niet dat hij dacht, ik blijf het er wel even bij doen. Maar het is natuurlijk wel vrij apart dat het op zo'n manier gaat. Top 4000 Classics. Ja, meezingen mag, hè. En zeker met ABBA. Dit is One of Us bij de Top 4000 Classics. Hey.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing.
20: Ah.
19: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Voordat ik hier manager...

Prachtig dit, hè? Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Een hit uit 82. Dat was onder andere het jaar dat E.T. in de bioscoop draaide. De Commodore 64-computer kwam uit. En 82 was ook het jaar dat het Thriller-album van Michael Jackson verscheen. Ja, laten we nou niet gaan uitrekenen hoe lang dat nou precies geleden is. Want zodra je beseft dat 1982 inmiddels verder weg ligt dan de jaren 40 toen, dan wordt het allemaal wel een beetje ongemakkelijk. Top 4000 Classics. Vergeet vooral wat ik net heb gezegd en geniet van Roxy Music. Dit is Angel Eyes bij de Top 4000 Classics.

0: Radio 10. Spiller, Groove Jet, If This Ain't Love bij de top 4000 classics. Zometeen nog Neil Diamond met zijn op 2 na hoogste notering in de lijst van afgelopen december. En dan heb ik het niet over Love on the Rocks en ook niet over Hello Again. Ja, over welke dan wel?
1: Rustig.
0: Even rustig, want je hoort hem zo. Na deze van Foreigner. I thought I knew you well, but all this time I could never tell. Ja, that was yesterday.

Beautiful Noise, Neil Diamond bij Radio 10. Deze, Whitney Houston, hoor je niet zo vaak, maar als je hem dan hoort, moet je toch altijd weer denken aan die film, hè? En daarbij ook de gedachte, ja, misschien moet ik hem toch nog een keer gaan bekijken. The Bodyguard, it is Run to You.

0: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro.

De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
12: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Ja, het derde uurtje van de classics. Zo dadelijk onder andere met Casey en de Sunshine Band en Ed Sheeran. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
2: In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

er is dus een hele generatie die bij de titel The A-Team eerder bij die tv-serie uitkomt dan bij het liedje van Ed Sheeran. Laten we eens even langslopen. Hannibal, B.A., Face en Murdoch. Ja, met z'n allen in dat busje. Lasapparaat op de achterbank. Want je weet het maar nooit. En dan vervolgens in de narigheid belanden, maar dan altijd daar als winnaar uitkomen. Goed, we dwalen af. Het was dus Ed Sheeran met dus wel dat gelijknamige liedje bij 10 op een woensdagavond. Ja, laatste uurtje alweer van de Classics. Maar blijf vooral nog even plakken, zou ik zeggen. Onder andere voor hits van Taylor Swift. Black, mooi liedje. En Cici Peniston zometeen. En nu eerst Dire Straits, Lady Rock.

0: Cici Peniston en Finally It Happened To Me.
1: Radio 10 support de Alpduzes.
0: Ja, donderdag over een week is het zover, hè? Dat prachtige evenement, dat komt er weer aan. En ook dit jaar zijn we er weer bij. Donderdag 4 juni hebben we het dan over, hè? Dan gaan duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpduzes trotseren tijdens Alpduzes om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Ja, het doel is duidelijk. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen in de komende periode nog. En dat doen we ook met bijzondere items die worden geveild. Nou, het gaat al hartstikke goed. Maar ja, ik zou je willen vragen, bezoek vooral nog even onze actiepagina radioteam.nl/doneer. Kun je er nog veel meer over lezen en wellicht nog ergens op bieden of doneren. Dus ga vooral naar radioteam.nl/doneer.
1: Radio 10 support de Alpduzes.

0: één seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: De grootste hitlijst aller tijden.
5: Edwin Ouwehand.
6: Staat meteen op Janet Jackson. Ook muziek van de Sugar Babes. En nu eerst reggae te gek, hè. We gaan voor op.

Radio 10, Sugar Babes en Round Round. Ja, een nummer dat zo lekker in elkaar zit dat je denkt, daar zijn ze vast heel lang mee bezig geweest. Nou, aan de ene kant dus juist niet, want het refrein ontstond namelijk pas op het allerlaatste moment, nadat de platenbaas had gezegd dat hij vond dat het nummer geen hitgevoel had. Dus wat doe je dan? Ja, terug de studio in. Maar in no time werd vervolgens Round Round, Baby Round Round bedacht. Ja, en precies dat werd het deel dat iedereen onthield. Het is een beetje alsof je uren kookt voor een chic diner en dat uiteindelijk iedereen alleen maar vraagt naar het stokbrood met de kruidenboter. Zoiets. Top 4000 Classics, zometeen nog met Marillion. En nu Janet Jackson.

Ja, deze is er ook wel helemaal op zijn plek bij de Classics. Hè. Echt al jarenlang een vaste waarde in de lijst. Net nog even gekeken waar die stond in de afgelopen editie. Dat was plek nummer 111. De zanger van de groep, dat is wel leuk, Fish, die schreef dit liedje over verschillende ex-vriendinnen. Hij heeft ze samengevoegd tot één persoon, zeg maar. Dus de naam is eigenlijk fictief. En over namen gesproken, Fish is ook niet de echte naam van de zanger. Hè. Dat is namelijk Derek William Dick. En die bijnaam Fish, die kreeg hij in zijn studententijd van zijn huisgenoten, omdat hij altijd heel lang onder de douche stond. Door 4000 Classics. Nu, met de Carpenters.

Ja, speciaal voor het 20-jarig jubileum van Alpe d'Huez heeft hij het nummer All for One geschreven. Hè? En Douwe Bob gaat ook meedoen aan Alpe d'Huez. Hij gaat fietsend de berg op. En na zijn beklimming speelt hij dan het nummer samen met zijn band live. En, ja, dat is natuurlijk prachtig, de volledige opbrengst van All for One gaat naar Alpe d'Huez. Goed, kijk naar de klok. Ja, we gaan alweer richting de nacht van 10. Maar je weet het, morgenavond om 9 uur doen we dat gewoon weer. Weer 3 uur lang het lekkerste en het beste uit de top 4000. Nu, Tina Turner. Toedeloe.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: This is Michael, de grootste Michael Jackson tribute show van Europa.

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Zo gaat hem een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Radio 10.